0: die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden.

0: De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NMS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi

0: Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: kiss.
1: De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep dreigt die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Aanstaande zondag, Koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans. Alleen op vandaag en morgen. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Aanstaande zondag, koopzondag van 1 tot 6 uur bij Bruno Kleine in Gronau. Heerlijke zomermode voor kleine prijzen. Bruno Kleine, meer mode, meer keuze, meer kwaliteit, meer voor je geld.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
14: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
13: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
14: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergmann Linux.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Jackson en Shake Your Body. Nou, tot zover.
1: Shake it, ja.
0: Ja, we hebben een nieuw systeem en ik merk dat het bij mij nog niet helemaal goed instelt is. Zie je dat?
1: Kan gebeuren.
0: Want, ja.
2: Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. De zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Goedemorgen, Evert en Benjamin hier vandaag op de plek van Bas en Bert. Die zijn een dagje vrij. Geen idee wat ze aan het doen zijn.
1: Nou, ik weet dat Bert in ieder geval 2 weken vakantie heeft. Ach. Maar die blijft alsnog druk met de Oosttribune, het amateurpotje. En die heeft wel vakantie, maar die gaat gewoon door met werken.
0: Nou, ik las vanochtend. Het is vandaag de dag voor het internationale naakttuinieren. Ja. Dus wat dat betreft, misschien zijn dat de plannen voor vandaag.
1: Wie weet.
0: Hoe is het met je?
1: Bij mij gaat het hartstikke goed. Ik heb een ontzettend leuke week gehad. Moet ik ook even terug naar vorige week vrijdag. Toen zijn mijn vader en moeder tegelijkertijd met pensioen gegaan.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, het is ontzettend leuk. We hebben afgelopen donderdag het afscheidsfeestje van mijn vader bij zijn werk gehad. Die heeft 41 jaar bij de gemeente gewerkt. Dus dat was best wel een emotioneel afscheid. Maar het was zo ontzettend mooi om erbij te zijn. Met de hele stoet gingen we door de straten van Raalte. Ballonnen aan de spiegels gehangen. Toeterend door de straten. Dat is 1 groot feest.
0: Wauw. Ja, mijn moeder mag binnenkort in november inderdaad ook. Die heeft dan volgens mij 47 jaar bij dezelfde basisschool.
1: Wat? Ja, 47 jaar?
0: Ja, dacht ik wel.
1: Wauw, wat een tijd. Veel meegemaakt.
0: Klopt dat?
1: Nou, in ieder geval heel veel jaartjes. Laten we het daar in ieder geval op houden. Tientallen jaar.
0: Klopt wel, ja. Ja, grappig. Goedemorgen dus. Welkom. We zijn er vandaag de hele ochtend bij je tot aan 12 uur. Met allemaal andere onderdelen dan wat je normaal gesproken gewend bent. Gaan we heel veel muziek voor je draaien. Maar kans op leuke prijs. Ik zal zo ook de kranten even met je doornemen. En volgens mij ook een mooi moment om zo even een beetje buiten in de zon de koffie te gaan drinken. Want in ieder geval vanochtend nog lekker weer. Ik heb zo Ronan Keating voor je. En eerst is dit Damiano David.

0: Slogan van Sky Radio, hè? You say it best when you say nothing at all. Ronan Keating hoor je hier bij Radio Oosten. Neem even de krant met je door. In de TRE staat vandaag een groot artikel over cybercriminaliteit. Meer dan de helft van alle criminaliteit gebeurt online. Het gaat erom oplichting, bedreiging, fraude, diefstal en afpersing. En daarom moet ieder agent cybercriminaliteit gaan bestrijden. De komende jaren moeten voor alle 60.000 agenten een dagelijkse onderdeel worden van hun werk. Dus om iets te kunnen doen tegen cybercriminaliteit. Nu worden veel aangiften van online criminaliteit wel dus daar gedaan. Maar er wordt bijna niks meegedaan, omdat er gewoon te weinig personeel is.
1: Volgens mij worden heel veel dingen uitgesteld of niet opgepakt, omdat er zo weinig personeel is. Dat was wel een groot probleem natuurlijk.
0: Nou, ze zeggen ook met name erbij, hè, nu met alles rondom AI, wat er speelt, zie je dat dus de hoeveelheid criminaliteit enorm toeneemt op het internet. Omdat zelfs de meest onhandige boef nu een internetcrimineel kan worden met alle tools die hij tot zijn beschikking heeft.
1: Ja, jeetje. Ik vind het wel heftig, die AI-dingen, cybercriminaliteit. Ik weet niet of jij het veel gebruikt, maar...
0: voor cybercriminaliteit?
1: Voor cybercriminaliteit. Nee, AI.
0: Nou ja, goed, kijk, ik werk natuurlijk door de week in de IT. En dat is wel een vakgebied waar heel veel verandert op het gebied van AI. En, dus ja, ik zie het wel veel. Ik zet het ook wel regelmatig in. Ja. Het is ook best wel verleidelijk, hè?
1: Zeker.
0: Om dingen te laten doen. Maar je moet wel garant staan voor de kwaliteit die eruit komt.
1: Ook dat, maar je kan ook niet echt achterblijven. Zeker wat jij zegt als je in de IT bezig bent. Je kan niet gebruik maken van AI. Je moet wel een beetje bijblijven. Een beetje meegaan met de tijd natuurlijk. Ik heb ook nog een ander ding gezien. NRC. Ja, we hebben natuurlijk vaak gehad over de e-bikes, elektrische fietsen. Nu staat er een mooi artikel in het NRC over rijden op een e-bike die bij gevaar zelf op de rem trapt. Oh. Ik moest direct denken aan natuurlijk de auto's die uit zichzelf gaan rijden. Dat toen ook wel een dingetje was van wil je wel in zo'n auto gaan rijden? Ben je niet bang dat die uit zichzelf allemaal dingen gaat doen? Maar er is dus onderzoek naar gedaan door iemand die dus eigenlijk de fiets, de e-bike iets veiliger wil maken. En als je dus gevaar ziet, als de fiets gevaar ziet, trapt hij dus vanzelf op de rem.
0: Ik vraag me dus wel af hoe dat gaat bij de fiets. Of je dan niet, of je echt helemaal ongeluk schrikt ook van dat ding. Wanneer dat hij vol op de rem gaat.
1: Dat lijkt me dus ook. Misschien ga je zo hard. En als die dan te hard op de rem trapt. Nou, misschien krijg je een grotere ongelukken door, doordat je misschien voorover dondert of zo. Ja.
0: Sowieso vind ik in de auto ook. Okay. Ik bedoel, auto's worden steeds veiliger. Je hebt allemaal mechanismes tegenwoordig om dit soort dingen tegen te gaan. Dat die je bijvoorbeeld tussen de lijntjes houdt of wat dan ook. En aan de ene kant, ja, het is heel fijn. Het is heel, heel veilig. Maar ik moet zeggen, soms schrik je ook echt helemaal rot.
1: Ja.
0: Van dat ding. Ik had vanochtend nog, ik reed hier naartoe op de snelweg. En er stond een auto met pech aan de zijkant. En die had een gevarendriehoek neergezet. Maar die stond een beetje zo op de lijn, weet je wel. Van de hoe noemen we dat, van de vluchtstrook.
1: Ja.
0: En ik rijdde met de auto aan en dat ding ging het vol op de rem. Omdat hij dus dat ding zag staan op de rand van de vluchtstrook. Dus ik kon er makkelijk omheen. Alleen, ja, je schrik je dood hoor. Zoals je 's ochtends daar in die auto zit.
1: Ja, dat is inderdaad goed opletten. Ik zag nog wel iets anders leuks trouwens. Om daar natuurlijk ook nog even iets leuks mee te pakken. AD stond een leuk artikel in over gratis toegang in zwemkleding. Misschien denk je wel van waar gaat dit nou allemaal weer over? Het museum Foundation Beijeler in de Zwitserse stad Rien. Ja, ontving gisteren vrijwel alleen maar gasten in zwemkleding. Want op de dag van de badgangers kreeg iedereen in zwembroek, badpak of bikini gratis toegang. De ludieke actie vond plaats in het kader van een expositie waarbij ruim 80 werken van een Franse kunstschilder zijn verzameld. En de kunstschilder maakte in de laatste fase van zijn leven meerdere werken over badgangers.
0: Ah, op die manier, ja.
1: Heel leuk.
0: En vandaag ook nog nieuws over de benzineprijzen. Terwijl de Nederlandse benzineprijzen een recordhoogte bereiken, verlagen de Duitsers de accijns en btw op benzine en diesel vanaf vandaag dus. De prijzen in Duitsland gaan met zo'n 17 cent per liter naar beneden. Ja. Sterker nog, ze verwachten zoveel drukte dat ze nu zelfs bij sommige tankstations in Duitsland al verkeersregelaars inzetten. Met name in de grensregio.
1: Oh ja.
0: Dus ik snap het wel, als je in deze regio woont, je hebt niks te doen vandaag. Je denkt, nou, de tank is bijna leeg. Dan is het natuurlijk een prachtig moment om even die grens even te rijden. En te profiteren van die toch al 17 cent korting.
1: Alles meepakken.
0: Nou, is toch een paar extra biertjes. Was dit weekend, ja. Goedemorgen, Bas en Bert, ochtendshow met zometeen Dire Straits. Is dit Django Wagner en Kali. Ik zat op

0: Dire Straits en Money for Nothing. Inmiddels is het op 3 seconden na 8:30. Tijd voor het regionale nieuws met Benjamin.
1: De 81-jarige Jojo uit Zwolle is na dagenlang zoeken gevonden. Ze was in de omgeving van de Kaveel Schippenstraat in Zwolle, niet ver van de zorginstelling waar ze dinsdag verdween. Hoe het met haar gaat is niet duidelijk. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw verdween dinsdagochtend uit zorginstelling het gastenhuis aan de Zandzegge. Daarna begon de politie een grote zoekactie. Er werd onder meer onder water gezocht. Ook een helikopter en het veteranen searchteam werden ingezet. En nu wordt onderzocht hoe de vrouw weg kon komen bij de zorginstelling en hoe ze in de omgeving van de Kaveel Schippenstraat kon komen. Een motorrijder van 53 jaar uit Deventer is gistermiddag overleden bij een ongeval in Ruurlo in Gelderland. Dat meldt de politie. De man botste met zijn motor op een mestvoertuig. Volgens Omroep Gelderland haalde de Deventernaar 2 fietsers in. Kort daarna sloeg het mestvoertuig af naar een boerenerf, waarbij de motor tegen het voertuig botste. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd later geannuleerd. En na een jaar afwezigheid keert de Ronde van Overijssel vandaag weer terug. En de koers is live te zien bij ons op TV Oost. De ploeg Volker Wessels uit Rijssen doet ook weer mee en heeft goede herinneringen aan de ronde. In 2022 en 2023 wonnen ze. De ploegleider van Volker Wessels legde eerder al uit op Radio Oost hoe belangrijk de Ronde van Overijssel is.
2: Nou, de Ronde van Overijssel is aan zich gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Staat op in UCI-termen de Internationale Wielerbond op een 1.2-niveau. Dat is gegarandeerd een zeer sterk internationaal deelnemersveld. Die hoog aangeschreven staat, al jaren natuurlijk, een van de oudste, misschien wel de oudste klassiekers in Nederland. Dus hij is goed aangeschreven en we zien ook altijd een heel mooi en sterk deelnemersveld. En ja, voor ons is dat natuurlijk een thuiswedstrijd, dus ja, voor ons is het extra belangrijk.
1: En later in deze uitzending, rond 11:15, dan hoor je meer over die Ronde van Overijssel. En die volg je ook vanaf 2:00 dus op TV Oost. Dat is de laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Gert Voelman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Evert.
0: Wat voor weer krijgen we dit weekend?
3: Ja, er is wel wat verandering in de lucht als je nu naar buiten kijkt in Overijssel. Naar die prachtige dag van gisteren, maar zelfs 25 graden in Enschede. Zie je een vrijwel onbewolkte hemel, behalve in het zuidwesten. Want er zit wat bewolking en dat heeft te maken met een storing die vanuit Frankrijk langzaam maar zeker dichterbij komt. In Zeeland zelfs vanmorgen ook wat regen. Dus wat zit verandering in het weer? Nou, hoe gaat het dan vandaag in details? Zo'n flinke zonnige periode, nog steeds heel aardig weer. Oplopende temperaturen. Vanmiddag zo'n 22 graden in Steenwijk. 24 graden in het oosten van de provincie. Maar langzaam maar zeker ook wolkenvelden. En vanmiddag zou er lokaal een bui kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Als er een bui ontstaat, kan er ook windvlagen bij zitten. En vanavond en vannacht komt die storing dus door. Er is half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie van er een paar buien. Ik denk lang niet overal, want de regen is natuurlijk heel erg welkom. Maar ik denk niet dat het lang overal is, maar plaatselijk dus een bui. Er kan onweer bij zitten en het koelt vannacht af 11 tot 12 graden. En morgen toch een ander weertype. Het is half tot zwaar bewolkt. Af en toe wat zon, maar ook flink wat bewolking. Vooral in de middag en avond kan er weer plaatselijk wat regen of een bui vallen. Heel misschien ook weer met onweer erbij. En temperaturen morgen nog steeds aan de warme kant. Normaal zitten we rond de 16, 17 graden. En morgen is het 20 tot 21 graden. Misschien nog ergens in 20, 22 graden.
0: Nou, qua temperatuur dus bijzonder goed deze tijd van het jaar. Lekker.
3: Ja, die temperaturen zitten echt goed. Dat hele zonnige weer raken we dus langzaam maar zeker kwijt. De kans op een bui neemt toe, maar het zal zeker niet op uitgebreide schaal staan met de kennis van nu. En als je dan kijkt, begin volgende week richting Bevrijdingsdag, naar maandag 4 mei, is het half tot zwaar bewolkt nog steeds. Dat betekent zon, wolken die elkaar afwisselen. Lokale bui, veel plaatsen blijft het ook droog. En dan van de omgeving Steenwijk richting Twente 18 tot 20 graden. En dan vervolgens Bevrijdingsdag is natuurlijk een belangrijke dag.
0: Ja.
3: Dan schampt er een storing langs de oostgrens. Dus ik denk in de ochtend veel bewolking met vooral in het oosten wat regen. In de loop van de dag wordt het droog. Ik denk dat het westen al zo droog begint. Het wordt wel frisser. Dan lekt langzaam zeker frissere lucht binnen. En dan is het in de middag een graad of 15. Het kan wel zijn dat die regen nog een beetje gaat verschuiven. Maar ik heb goede hoop dat het in het westen droog blijft. En als er wat regen in het oosten valt in de ochtend, dat de loop van de dag wat droger wordt.
0: Ik hoop het ook.
3: Ja, dus duimen.
0: Gert, dan ben ik benieuwd. Welke plaat mag ik voor je draaien vanochtend?
3: Ja, wat gaat wat mij betreft voor Lady Gaga, Pokerface, 2008 volgens mij. Dus wat dat betreft, zet hem maar op.
0: En waarom die? Wist ik gewoon toch even nieuwsgierig naar.
3: Ja, nou eigenlijk diep in mijn hart ben ik van de 70, 80 jaren. Dus als ik me echt mijn hart gaat volgen, krijg je steeds nummers uit die periode. Maar ik probeer het ook wat verderop of in de tijd te zoeken. Dus meer richting de tijd van nu. En dan vind ik dit wel een nummer wat gewoon lekker klinkt.
0: Nou, dus zo is het ook. Ga hem voor je draaien en we spreken je straks om 11:30 weer.
3: Gaan we doen.

0: Pointer Sisters en... Sorry.
1: Het gaat goed vandaag. Pointer Sisters en Happiness. Hoor je hier in de Bas en Bert ochtendshow met Evert en Benjamin vanochtend. Ja, ik moet het even uitleggen. Kijk, ik ben natuurlijk relatief nieuw bij dit station. Hè. Dat is hartstikke leuk. Vind ik heel leuk om hier eens in dezelfde tijd te zijn. Alleen, ik kreeg laatst een mailtje. Zei dat tegen mij, Evert, we hebben de automatisering vernieuwd. Er is een nieuw systeem. Zorg ervoor dat je een beetje op tijd bent. Dus ik ben hier vanochtend. Ik was hier om 7 uur. Prachtig op tijd. En even wat dingen proberen. Ik dacht, nou, het ziet er feilloos uit. Volgens mij werkt alles perfect. Ja, totdat je uitzending begint. Je doet de eerste de beste schuif open. En dan blijkt het toch een klein beetje anders te werken dan je van tevoren had gedacht. Maar goed, we redden ons wel tot 12 uur.
2: Ja, maar het is een beetje wennen inderdaad.
1: Maar ik moet een beetje om mijn eigen manier van werken heen, merk ik. Ja.
2: Ja, maar zo is het ook. Maar we krijgen ook een appje een beetje in dezelfde...
1: Nou, dat is ook wel... Mensen moeten ook een beetje wennen, merk ik ook wel. Op zich zijn ze tot nu toe heel positief, maar...
2: Ja.
1: Ik merk wel, mensen denken ook, wacht eens even, waar is Bas? Ja, waarom wordt er niet gepraat over voetbal?
2: zo zit het ook. Gerard die stuurt een appje. Goedemorgen mannen. Het is even wennen, andere stemmen en gezichten op de zaterdagochtend. Maar ik vind het wel verfrissend. Jullie komen sympathiek over, hebben een hele andere benadering en aanpak van jullie werk.
1: Nou, wacht maar, we hebben nog 3 uur.
2: Ja, even afwachten hoe het allemaal nog gaat. Succes met de ochtendshow. Ik hoop jullie vaker samen te zien / horen.
1: Kijk, dat is fijn. Komt er meer binnen?
2: Er komt zeker meer binnen. We hadden het net al over het naakt tuinieren. Want dat is vandaag de dag van het naakt tuinieren. Yveske uit Giethoorn is toen nog even een appje. Ja, Bert heeft helemaal geen tuin. Je dacht...
1: Is dat zo?
2: Bert heeft geen tuin. Je zei van misschien Bert en Bas die op vakantie zijn. Misschien gaan ze naakt tuinieren. Nee, dat is zeker niet het geval. Want Bert heeft dus geen tuin.
1: Want Bert heeft een hekel aan tuinieren of...
2: Nou, dat niet per se. Ze bellen natuurlijk altijd met Groene Jopie. Die heel veel van het tuinieren afweet. Maar... Naaktuinieren zit er in ieder geval niet in. Dat is het in ieder geval wel vandaag op deze 2 mei 2026. En Yveske stuurde ook nog gefeliciteerd met en voor je ouders, Benjamin. Natuurlijk, we hadden het net over mijn ouders die met pensioen zijn gegaan. Allebei, mijn vader onder andere, na 41 jaar werken bij de gemeente.
1: Wat gaan ze doen eigenlijk nu?
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen dan vragen. Maar ze hebben natuurlijk veel vrije tijd. Maar je hoort ook altijd mensen met pensioen. Ik kom tijd tekort. Zo is het toch altijd. Tenminste, ik hoor dat altijd. Mensen hebben dan de tijd van hun leven, zoveel vrije tijd. Maar ze komen tijd tekort. Ze hebben te veel dingen om te doen, terwijl je dat niet zou denken.
1: En dat hebben jouw ouders ook. Die gaan,
2: mijn ouders hebben dat zeker ook. Ze gaan ontzettend veel lopen. Ze gaan een museumkaart kopen. Dus ontzettend veel musea gaan ze bezoeken. Dus ze hebben genoeg te doen. Die tijd wordt wel gevuld. Dat komt zeker goed.
1: Je bent trouwens van harte welkom om ook wat te sturen. Dat mag via de app van Radio Oost. Komt het hier keurig in de studio binnen. Dat kan voor alles zijn. Misschien een leuk verzoekplaatje. Een nieuwtje wat je wilt delen. Iets wat je vandaag gaat doen. Alles is welkom. En zo ook dus de verzoekplaten.
2: Van Michel Keizer uit Nijverdal. Hij wilde praten over van Frans Bauer met de klassieker. Heb je even voor mij.

0: Ed Sheeran bij Radio Ocean, Eyes Closed.
1: Wie zou er vandaag jarig zijn? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Dat is altijd fijn.
0: Goedemorgen, Cor en Marjolein.
3: Goedemorgen.
0: Ik zat maar even één ding af te vragen. Hebben jullie nou gewoon een hele grote verjaardagskalender op het toilet hangen?
3: Nee. Wij zoeken alles zoeken wij op Google.
0: Ja.
3: Met de data's erbij en zo. En,
4: die van Lily, die hadden we niet.
0: Oh!
3: Maar hoe heet ze, Lily?
0: Lily Allen is vandaag jarig onder andere. Britse zangeres.
3: Britse zangeres?
0: Ja.
3: Oh.
0: Ja.
3: Oké.
0: Ja. Ik was wel benieuwd, want maken jullie ook al gebruik van AI dan? Of wordt alles nog gewoon keurig met de hand opgezocht?
3: Alles wordt keurig met de hand opgezocht. Ja. En dat doen we de hele dag doen we dat door. En als we op locatie zijn, nemen we ook de lijst mee en zo.
0: Ja, precies. Ik weet het. Ik hoor het inderdaad. Ik begrijp van mensen, jullie zijn heel fanatiek.
3: Ja, we zijn heel fanatiek. Ja.
4: Dan gaan we met die verjaardag.
0: Ja. Kom maar op.
5: Kom maar door.
3: Nou, dat is als eerste. Ja, Bert vindt het altijd leuk als ik iemand heb van goede tijden, slechte tijden.
0: Ja.
3: Dat is Erik Vogel.
4: Hij is 65 geworden.
0: Dat is Ludo, toch? Of niet?
3: Ludo, ja. Ja.
4: Ludo.
3: Hij is 65 geworden. Dan is jarig David Beckham.
5: David Beckham.
0: Ja. David vindt een legendarische voetballer.
4: Ja.
3: Dan is jarig Victor Reinier. Uit de serie Flikker Maastricht.
5: Ja, ook heel bekend.
0: En natuurlijk Van Baantje.
3: Ja, en Van Baantje, ja. Dan is jarig lange baanschaatser Hein Vergeer.
0: Ja,
5: Hein Vergeer.
3: Die is ook 65 geworden. En zwanger Engelbert Humperdinck. Oh. 90 jaar. Oh,
0: ja. Zo.
4: 90
3: jaar. Ja. En Hans Schiffers. Disjockey, 66 jaar.
5: Kijk. Ja.
3: Ja.
5: Zijn nou, grote namen.
3: Dus dat waren ze allemaal.
5: Nou, dat is alweer. Joh.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel. We zullen even een verjaardagskaartje sturen, denk ik, de Hans Schiffers.
3: Nou, vandaag komt mijn... vandaag, als alles goed is, komt vandaag mijn vogelkooi.
5: Die dat is fijn.
3: Die ik vandaag van Bas en Bert heb gehad.
0: Ach, nou, dan wat fijn. Stuur even een foto als je binnen is.
3: Doe ik.
0: Wens jullie een mooie dag. Hoi, hoi.
5: Goed weekend.
0: Een van de jarigen dus van vandaag, Lily Allen. Oh,

0: voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
11: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
12: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
11: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
13: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
11: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
14: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Engeland.

0: Kerstmis op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com. Ja.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
3: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Kom met de hele familie in de meivakantie shoppen in Designer Outlet Ochtroep. Tot wel 70% korting op ruim 100 designermerken. Shop till you drop met merken als Lacoste, Gans en Playmobil. Modetrends, lekker eten, Starbucks koffie, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
3: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Aanstaande zondag koopzondag van 1 tot 6 uur bij Bruno Kleine in Gronau. Heerlijke zomermode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit, meer voor je geld.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook in de actie bij Dirk, kook dan chilisaus of sriracha's, 1,49. Lekker.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse

0: herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Radio Oost. De zaterdagochtendshow.

0: Dr. Hoek bij Radio Oost.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Bijgestaan door Benjamin Borgman, the one and only.
2: Ah, goedemorgen.
0: Want Bas en Bert zijn vandaag een dagje vrij. Hey Benjamin, wij kennen elkaar nog niet zo heel goed. Jij hebt geen kinderen, toch?
2: Ik heb geen kinderen, nee. Nee, ik ben onlangs 26 geworden. Ik ben blij dat ik nog geen kinderen heb.
0: Nou goed, het zou natuurlijk prima kunnen.
2: Het zou ook prima kunnen, maar ik ben nogmaals blij.
0: En gezetteld met je vriendin, heb ik het gehoord, dus wat dat betreft.
2: Dat zit helemaal goed, maar nog geen kinderen.
0: Ja, ik heb er één meisje bijna een jaar. Er wordt volgende week één.
2: Oh, leuk.
0: En kijk, als je voor het eerst een kind hebt, dan komen er allemaal gekke dingen op je af. Allemaal dingen die je van tevoren niet weet, die je leert. Maar één van de dingen is ook, ze zeggen, alles is een fase.
2: Ja.
0: Alles is een fase. Dus als het een tijdje wat minder lekker gaat, dan weet je, er komt zo meteen een sprongetje. Er komt zoiets, ze gaan zoiets nieuws kunnen. Nou, ik zeg je eerlijk, de afgelopen weken waren best heftig. Er werd gewoon weinig geslapen, heel moeilijk in slaap te krijgen. En dan denk je op een gegeven moment van, nou, dan ben ik toch wel benieuwd. Wat komt er dan aan? Gaat ze dan binnenkort kruipen? Komt misschien het eerste woordje eraan? Ik weet inmiddels wat het is, waar we zo lang op hebben zitten wachten. Onze baby is op dit moment de Crazy Frog. Ken je de Crazy Frog nog?
2: Ik ken dat nog, ja.
0: Oh, Crazy Frog is van die ringtone van 20 jaar geleden. Met die gekke kikker met die helm op. Dat ding klonk zo. Dat was echt een hype in de tijd dat je nog die ringtones bestelde.
2: Schitterend.
0: Op je eigen telefoon. Nou, even, ze hebben gisteren een opname gemaakt van de baby. Dit is wat de baby nu de hele dag dus aan het doen is. Dus ik zit overwegen om hier op dit moment ook maar een ringtone van te maken. Dan heb je toch een geetje dat vintage gevoel weer.
2: Wil je nu even je baby laten horen, want ik hoor er geen verschil.

0: Billy Joel en My Life bij Radio Oost. Hoe was dat vroeger om als smid te werken? Of hoe werkt nou het kantklossen? Wil je dit altijd al eens een keer doen? Dan kun je vandaag terecht in een openluchtmuseum in Oud-Marsum. Aan de telefoon heb ik Melanie Svennehuis. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, dat vind ik beter.
1: Oké.
0: Ouderwets beroep, hè, DJ, dan krijg je dat.
1: Ja.
0: Wat voor beroepen zijn er dus vandaag? Want ik lees ze al smid en kantklossen, maar...
1: Ja, u had al een aantal dingen genoemd. We gaan bakken in een oude oven in de bakspieker.
0: Ja.
1: De manden worden gemaakt van riet en stroflechten. Dus er zijn iemand aanwezig die van stro allerlei leuke artikelen maakt... om te kijken wat je daar allemaal mee kunt. Er is weven, spinnen... Er zijn spelletjes voor de kinderen, zeg maar ouderwetse spelletjes zoals koemelken, blik gooien, hoepelen. We hebben een grote sjoelbak staan waar de kinderen zich mee kunnen vermaken. En uiteraard onze ambachtslieden die laten graag hun werk zien om te kijken hoe mooi dat allemaal is wat ze kunnen. En klompen worden er gemaakt. Dus er is voor iedereen wel iets te beleven vandaag.
0: Er zijn natuurlijk allemaal hele oude ambachten. Hoe relevant is het nog zoiets?
1: Ja, ik denk dat het juist heel relevant is, omdat er heel veel ambachten langzaam verdwijnen. Dus het zijn echt hobbyisten en echt mensen die een warm hart dragen aan de ambachten. Dus om dat te laten zien hoeveel werk en hoe mooi dat kan zijn dat je iets doet en creatief bent met je handen.
0: Wat is dan eigenlijk je eigen favoriete activiteit als je er zo naar kijkt?
1: Ja, ik doe zelf het papier scheppen samen met mijn collega Marion.
0: Papier scheppen?
1: Ja, dat betekent dus van oude lompen. Ze zitten in een bak en dan ga je met een schepraam, ga je papier scheppen. En dat hang je op en dan laat je drogen en heb je aan het eind van de dag een stukje papier waar je op kunt tekenen en schrijven. En dat kunnen kinderen ook die komen, kunnen ook een eigen papiertje gaan scheppen.
0: Dan zijn het allemaal hele oude ambachten, vraag ik me toch een beetje af. Want heel veel daarvan zijn natuurlijk echt al jaren weg. Hoe hebben die mensen er nou voor gezorgd dat ze toch dat ambacht hebben behouden? Dat ze toch in staat zijn om dat nog steeds zo uit te voeren zoals vroeger?
1: Ja, ik denk dat ze allemaal zelf dat als hobby hebben. En wij hebben vrij veel vrijwilligers op ons openluchtmuseum waar we heel blij mee zijn. En heel veel van onze vrijwilligers die kunnen dat allemaal al. Dus die zetten wij nu eigenlijk ook allemaal weer in om te vragen van kom ons helpen. Zodat we een hele mooie leuke dag weer krijgen op het openluchtmuseum.
2: En merk je ook dat er een nieuwe generatie is die dit nog overneemt? Ik hoorde je net al zeggen dat er veel te doen is, ook voor de kinderen. Zijn er mensen die dit overnemen?
1: Het is wel moeilijker, maar je ziet wel heel af en toe mondjesmaat dat er weer mensen, ook door deze ambachten die nu te zien zijn, dat mensen ook denken, oh, dat lijkt mij ook leuk. En dat ze dan in het klein beginnen, bijvoorbeeld het weven. Dat doe je misschien ook wel eens op school nog. Of weet je, dus dan, dat kan altijd. Dus dan ga je daarin verdiepen. Ik weet dus niet hoe de kinderen tegenwoordig vaak het mobieltje. Maar ik denk dat dit wel helpt om te kijken van dat ook erg leuk is om zoiets te doen.
0: Hoe laat kunnen we bij jullie terecht?
1: Het is vanaf 11 uur... zijn alle ambachten in werking. Dus we zijn nu druk bezig met de opbouw voor alles en iedereen. En vanaf 11 uur kun je alle ambachten komen bewonderen en bekijken.
0: Dat is vandaag in het Openluchtmuseum in Oud-Marsum. Dankjewel Melanie en heel veel plezier vandaag ook.
1: Ja, dank u wel. Fijne dag.

0: Terrence van Darby, Wishing Well. En daarvoor nog Guus Meeuwis en Vergant. En ik tel tot 3. Inmiddels is het bijna 9:30. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Benjamin Borgman.
1: De 81-jarige Jojo uit Zwolle is na dagenlang zoeken gevonden. Ze was in de omgeving van de zorginstelling waar ze dinsdag verdween. Hoe het met haar gaat is niet duidelijk. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. In Deventer is vannacht een auto uitgebrand. Gebeurde in de wijk Zandweert. Buurtbewoners haalden 2 auto's weg die naast de brandende auto stonden. En daarmee werd verdere schade voorkomen. Vanwege de vele autobranden die eerder in de omgeving hebben plaatsgevonden, wordt brandstichting niet uitgesloten. Een motorrijder van 53 jaar uit Deventer is gistermiddag overleden bij een ongeval in Ruurlo in Gelderland. Dat meldt de politie. De man botste met zijn motor op een mestvoertuig en overleed ter plekke. En Vitens werkt aan plannen voor 2 nieuwe drinkwaterleidingen van west naar oost Overijssel met een totale lengte van zo'n 200 kilometer. De leidingen moeten het groeiende drinkwatertekort in Twente tegengaan, waar winning van water lastig is voor de bodem. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, Benjamin. Zometeen maak je kans op een mooie prijs. We spelen het spelletje De Frequentieband. Ik heb nieuwe muziek van Paul McCartney voor je. En Johnny Cash komt eraan met deze van Rondé. Dit is Break My Heart. You feel me.

Johnny Cash en The Ring of Fire.

0: prachtige prijzen. We zitten inmiddels aan het einde van de meivakantie. En als je nou terugdenkt aan de vakanties van vroeger, ja, wat gaf je nou echt dat vakantiegevoel vroeger? Bij mij is dat, als ik dus in het buitenland ben en dan met zo'n oude auto zo die autoradio zo langs de frequentieband scannen omhoog, langs heerlijk. De verschillende stations.
1: Kippenvel zo lekker.
0: Ja, toch? Met alles wat je dan tegenkomt. Dat was de aanleiding voor het volgende spel. Benjamin en ik zijn afgelopen week op een willekeurige plek in Nederland gaan staan. In die oude Opel van jou.
1: Oude?
0: Ja.
1: Dat is een mooie nieuwe autootje.
0: Ja, nou ja, goed. Met die ouderwetse autoradio die erin zit. We hebben daar de frequentieband afgescand van links naar rechts. Door de ruis langs alle zenders die daar te ontvangen waren. En daar viel ons één ding op. Namelijk, er is een link te vinden tussen alle liedjes die we gehoord hebben. We zoeken dus één specifiek woord. Het kan te maken hebben met wat er gezongen wordt. Misschien wel de titel van de liedjes. Of juist de artiestennaam van de artiesten die je hoort.
1: Ja, precies.
0: Of alles door elkaar heen. Dat maakt niet zoveel uit. Maar van de liedjes die je hoort, we zoeken dus de link. Eén specifiek woord. Je mag de reclames, de jingles, het nieuws, dat soort dingen allemaal overslaan. Het gaat dus puur om de liedjes die je hoort op de frequentieband. Hier komt de opgave van vandaag. You just fade away. Don't you know I'm still standing.
2: Steamer on chewing gum. Steamer on. Smaakt heel lang lekker. You can play a guitar just like a ring in the bell. Go, go.
3: Veiligheidsdiensten waarschuwen voor dagelijkse hackaanvallen vanuit China en Rusland.

Ja, lastig opgave vandaag. Dus we zoeken dus de link tussen die liedjes. Het heeft te maken met één woord. Dat kan ik al wel vast zeggen. Als je het antwoord weet, stuur het even in. Dat mag via de app. Je mag ons ook bellen op het telefoonnummer van Radio Oost. Dat is 074-245-6665. Dus 074-245-6665.

Zucro, Eric Clapton en A Wonderful World bij Radio Oost. Zometeen de uitslag van de frequentieband. Maar eerst heb ik nog nieuwe muziek voor je van Sir Paul McCartney. Inmiddels 83 jaar oud, maar het zingen nog zeker niet verleerd. Sterker nog, 29 mei dan komt er een compleet nieuw album van hem uit. The Boys of Dungeon Lane. Een album met allemaal herinneringen aan zijn jeugdtijd in Liverpool. Met daarop ook trouwens een herinnering met Ringo Starr. Die drumt mee op een van de liedjes. En die is ook zingend horen op dat album dat dus binnenkort uitkomt. De eerste single is er inmiddels ook. Mooi liedje, stel ik je graag aan voor. Dit is The Days We Left Behind, de nieuwste van Paul McCartney.

0: nieuwste van de Paul McCartney heet Days We Left Behind.
1: Scan de frequentieband. Scan de frequentieband.

0: Op de oude autoradio van Benjamin in de Opel hebben we de frequentieband afgescand. Helemaal van 88.0 tot 104.5 geloof ik uit mijn hoofd. En daar kwamen we allemaal verschillende stations tegen met een aantal liedjes, een aantal reclames, een aantal nieuwsberichten. En de vraag was, wat is nou eigenlijk de link tussen de liedjes die je hoort? De rest is allemaal afleiding, gaat puur en alleen om de liedjes. Ik zeg goedemorgen Richard.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is je dag?
1: Ja, goed. Mooi
0: wat,
1: weer.
0: Ja, wat zijn de plannen?
1: Ik ben thuis aan het werken bij overkapping.
0: Thuis aan het werk met de overkapping?
1: Ja.
0: Maar als in, je bent hem zelf aan het aanleggen?
1: Ja, ik ga hem dubbelwandig maken.
2: Zo,
0: handig
2: gedaan.
1: Ja.
0: Nou, mooie klus in het voor vandaag. Jij zat mee te luisteren en je dacht gelijk, nou, dit is niet zo moeilijk. Ik weet hem wel.
1: Ja.
0: Waar zat je aan te denken?
1: Ja, maar ik hoorde Johnny Cash, John Denver, John Travolta en Johnny B. Goode.
0: Ja, precies. Elton John hebben we gehad. I'm Still Standing, inderdaad. Johnny B. Goode, Chuck Berry, inderdaad. John Denver zat erin. Waren Sloop John B. van de Beach Boys. En ja. Olivia Newton, John, inderdaad, met Physical. Het antwoord is helemaal goed. Hartelijk gefeliciteerd. Jij wint het prijzenpakket vandaag.
1: Dankjewel.
0: Ik ga het zo snel mogelijk je hand opsturen. En dan mooi rustig uitpakken daar onder de overkapping.
1: Ja, mooi. Dank
2: je. Zes ermee.
1: Ja, goede uitzending.
0: Yes, oi, oi. Oh, laten we ook even eentje nog draaien gewoon uit die frequentieband van vandaag. Ik vind het altijd zo'n mooi liedje, met name. Het voelt een beetje als kerst, hè? Dit begin zo.
2: Zo groots.
0: Zo groots. Een van de mooiste liedjes van John Denver. Dit is Calypso bij Radio Oost.

0: Jan, je krijgt zo nog een kans. We gaan eerst naar de reclame en het nieuws. Maar ik draai zo deze nog even voor je.
1: 4 mei herdenken we onze oorlogsslachtoffers bij het Provinciaal Verzetsmonument Overijssel op de Markeloze Berg. RTV Oost doet hiervan live verslag. Met om 8 uur de 2 minuten stilte, gevolgd door het defilé en de kransleggingen. De Provinciale Dodenherdenking. 4 mei op TV Oost.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
9: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse

0: Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen nog vandaag en morgen. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die twee maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond een uur of negen zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. Anderhalf jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Aanstaande zondag, koopzondag van 1 tot 6 uur bij Bruno Kleine in Gronau. Heerlijke zomermode voor kleine prijzen. Bruno Kleine, meer mode, meer keuze, meer kwaliteit, meer voor je geld.
4: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ook in de actie bij Dirk, Melkuniebreker, 99 cent, dat is minder dan een euro.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
12: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Radio Oost.

0: Jan Smit, en als de morgen is gekomen...
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Natuurlijk samen met Benjamin Borgman, the one and only.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Bas en Bert zijn een dagje vrij, waarschijnlijk naakt aan het tuinieren. Tenminste, het is vandaag internationale naakt tuinierendag.
2: Ja, ik wil het niet voor me zien. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren, want Bert heeft dus geen tuin. Maar wie weet, de tuin van Bas, hè? Die is volgens mij wel een
0: ja, precies. Die compenseert het volgens mij inderdaad wel, met alle ruimte die hij heeft. Goedemorgen. Wij zaten een beetje in het nieuws te kijken. Ik geloof dat er goed nieuws is in Hengelo. Hè? De vlag kan uit.
2: Ja, de vlag kan zeker uit. Ik weet niet of je hebt gekeken naar The Voice of Holland.
0: Ik zeg je eerlijk, ik heb al een tijdje geen lineaire tv meer thuis. Dus ik kijk ze nu nog wel eens wat uitzending gemist. Mm-hmm. Maar ik heb RTL al een paar jaar niet meer gekeken. Maar nee. Is het leuk, het nieuwe seizoen?
2: Ik moet eerlijk toegeven, ik kijk ook helemaal geen lineaire televisie. Maar dit is me niet ontgaan, kan ik je vertellen. Ruben uit Hengelo, die staat in de finale van The Voice of Holland. Het moet niet gekker worden.
0: Gisteravond zong hij een liedje van Damiano David, Born with a Broken Heart. Dat klonk toen zo.

0: Ik heb geen idee of hij echt een grote kanshebber is volgende week.
1: Poeh, ik weet het eerlijk gezegd
0: niet. Ik lees wel heel veel positieve dingen over hem in het nieuws.
1: Zeker, reacties van de coaches waren gisteren ook overwegend lovend. En ook presentator Chantal Jansen, die is enthousiast. Ruben, wat een kanon ben jij, zeg. Echt een goed kanon. En natuurlijk Ilse de Lang uit onze prachtige Almelo is ook een van de coaches. Die is ook onder de indruk echt geweldig. Ik vond het heel goed.
0: Wat ik wel een beetje lees, de mensen zeggen van het liedje gisteravond was wel een klein beetje ongelukkig gekozen. Zijn stem verdient wat beter. Misschien wel iets met wat meer rust.
1: Klopt.
0: Komt zijn stem veel mooier uit. Dat kan me niet goed voorstellen. Gefeliciteerd Ruben als je het hoort. En succes volgende week dus in de finale. Goedemorgen, welkom bij de Bas en Bert ochtendshow. Vandaag dus met Evert en met Benjamin op deze prachtige ochtend. Geniet er nog even van, want het weer wordt vanmiddag wel ietsje minder, iets bewolkter. Maar vanochtend lekker zonnig, dus ga nog even naar buiten. Draaien wij de beste muziek voor jullie. Brian Ferry, dit is Let's Stick Together bij Radio Oost.

0: De Zaterdagochtendshow.
1: We moeten echt goed weten waar we mee bezig zijn. We gaan 25 miljard euro uitgeven hieraan.
0: Evert Duipmans. Op Radio Oost.

0: Halverwege bij Radio Oost. We duiken even in de geschiedenis van 2 mei. Vraag in 1986 was Nederland nog steeds in de ban van al het nieuws rondom de kernramp in Tsjernobyl. Steeds meer details kwamen er buiten, maar men was met name bang voor de nucleaire wolk die over Europa dreef. En op 2 mei dreef die over België en het zuiden van Nederland. Gelukkig bleek dat al snel mee te vallen.
1: In de Nederlandse lucht is sinds vanmorgen volgens de laatste berichten geen sprake meer van extra straling. Maar met de regen van vannacht is de radioactieve stof jodium 131 op de bodem terechtgekomen. Het gaat om een geringe ongevaarlijke hoeveelheid volgens de deskundigen. Maar uit voorzorg is een verbod uitgevaardigd om koeien te laten grazen.
2: En vandaag, precies 15 jaar geleden alweer, kwam dit nieuws van de Amerikaanse president Barack Obama.
3: Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory.
2: En die nacht vielen Amerikaanse Special Forces een villa binnen in het Pakistanse Abbottabad, waar ze Bin Laden doodschoten.
0: En vraag in 2010 begon een ongekend volksfeest in Enschede. Ik weet het nog heel goed, want ik studeerde daar in die tijd. En ik ben ook met al mijn huisgenoten in het centrum ingegaan. Het was ontzettend druk. Er waren overal podia. Overal waren mensen met de grote schermen daar om te kijken naar de mogelijke kampioenswedstrijd van FC Twente. Oh. Nou ja, goed, de buit leek al vroeg binnen. Maar ja, na 90 minuten klonk het zo.
4: Het is nu 90 minuten die op de klok staan. Het is afgelopen. FC Twente is kampioen. FC Twente is kampioen van Nederland. 45 jaar na de oprichting. Na de fusie Enschedeze Boys, Sportclub Enschede, FC Twente 65, 2010, de landstitel voor FC Twente. Na de overtuigende 0-2 zegen tegen NAC Breda en 86 punten in de Eredivisie is de ploeg van trainer Steve McLaren de terechte kampioen.
0: Pas schaam ik wat er zin in zat hoor. Ja.
5: Pas schaam ik, mooi hoor dit.
0: Vanmiddag gaan we terug in de tijd met Oene naar 1994 in de toppers van toen. De top 40 van 2 mei 1994 staat dan centraal. Je kan je stemlijstje nog inleveren om de top 40 te herschrijven. Ik dacht, ik draai er alvast even een uit die lijst van 2 mei. Er is Mädchen, Lucy Electric.

komt uit Colombia. Het heeft vaak een enorme straatwaarde. Ik heb het natuurlijk over de koffiebonen. Ja, hoe drink jij je koffie? Heb je espresso, dubbel geroost met een vleugje vanille? Misschien wel extra vergaand met pumpkin spice? Of lekker ouderwets, gewoon simpelweg zo'n oude degelijke filterkoffie uit zo'n heerlijke machine? Tijd voor een kop.

0: Veel afterkunst en één kopje koffie. Inmiddels is het 11:30. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Benjamin.
1: In Enschede onderzoekt de politie 3 geweldsincidenten die met elkaar verband lijken te houden. Tijdens Koningsnacht kwam een gezin in conflict met een groep mannen in de binnenstad. Later die nacht werd de vader thuis neergestoken en zwaargewond aangetroffen. De moeder werd aangehouden, maar is inmiddels vrijgelaten. Ondertussen werd in het centrum een man neergeschoten. De 31-jarige dochter wordt verdacht van die schietpartij en zit nog vast. De politie zoekt nog altijd naar een man die in november een explosief plaatste bij een woning in Haaksbergen. Rond 11:30 s'avonds is te zien hoe een man met capuchon en handschoenen iets bij de voordeur aansteekt. Kort daarna volgt een harde knal en ontstaat brand. De verdachte handelde mogelijk in opdracht en de politie roept getuigen op om zich te melden. De 81-jarige Jojo uit Zwolle is na dagenlang zoeken weer gevonden. Ze was in de omgeving van de zorginstelling waar ze dinsdag verdween. De afgelopen dagen werd een grote zoekactie opgezet voor de vrouw, zag ook onze verslaggever Michiel Fucking.
0: Oh, dat is niet. Dat klinkt prachtig, maar dat is niet Michiel.
2: Het gaat om een dementerende vrouw en vermoedelijk is ze de weg naar haar eigen woning niet meer kunnen vinden. En inmiddels is ze dus al zo'n 3 dagen zoek. De politie probeert van alles. Het heeft eerder al geprobeerd haar te zoeken bij het water vlak voor haar eigen verzorgingstehuis. Echt 50 meter daar vandaan is er een grote zoekactie geweest.
1: Ook werd een speciaal zoekteam en helikopter ingezet. Maar ja, de vrouw is nu dus weer gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe het met haar gaat. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. En met nog 3 dagen tot Bevrijdingsdag wordt er in Park de Wezenlanden in Zwolle hard gewerkt aan de opbouw van Bevrijdingsfestival Overijssel. Meer dan 200 vrijwilligers staken gisteren in de brandende zon hun handen uit de mouwen. De opbouw gaat door tot maandag. In de avond moet alles klaar zijn voor de dodenherdenking. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, Benjamin. De strijd om de landstitel in het volleybal die wordt vanavond beslist. Apollo 8 uit Borne komt in actie tegen Sliedrecht Sport. We gaan zometeen vooruitblikken op die wedstrijd. En ik heb zo Dolly Parton voor je. Eerst deze van Emma Heesters en Rolf Sanchez.

0: Dolly Parton en 9 to 5 hoor je hier bij Radio Oost.
1: De Oosttribune.
0: Het is tijd voor een toch wel ingelaste editie even van de Oosttribune. Want ja, er is vanavond van alles te doen, begrijp ik, Benjamin.
2: Zeker weten, er is veel over gesproken over de afgelopen weken. De spanning die neemt alles maar toe. Vanavond is het dan eindelijk zover. De allesbeslissende wedstrijd om de landstitel in het volleybal. Apollo 8 uit Borne tegen Sliedrecht Sport. En de speelsters Roos Wessels en Jorieke Borden, ja, die hopen maar al te graag de eerste landstitel in de geschiedenis van de club in de wacht te slepen.
3: Dat is gewoon waar we van dromen, wat we heel graag willen en wat ik ook heel graag wil. Dus ja, ik ben alleen maar blij dat we eigenlijk hebben gewonnen en dat we nog steeds in de race zijn. We hebben de afgelopen seizoen bijna alleen maar 3-2'tjes tegen hun gespeeld. Dus het is wel heel erg iconisch dat het nu ook weer uit een vijfde wedstrijd eigenlijk de winnaar besloten moet worden.
4: We gaan zaterdag alles geven en dan hopen we dat we onszelf mogen belonen naar een goed seizoen.
2: En Mark Mulder is de speaker van Apollo 8. Mark, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Hey Mark, als ik zo de dames hoor, die klinken vol vertrouwen. Hoe zit dat bij jou?
5: Nou, zeker na afgelopen woensdag heb ik er ook het volste vertrouwen in eigenlijk. Het is nog wel altijd 50-50, maar ik geef ons een goede kans.
0: Hoe heb jij de weg naar de finale beleefd?
5: In spanning natuurlijk. Eerst die bloedzonde halve finale. En toen de vier voorgaande wedstrijden tegen Sliedrecht uit eerst winnen. Thuis redelijk dik verliezen. En uit ook weer kansen gehad. En afgelopen woensdag het heel erg mooie de vijfde wedstrijd eruit gesleept.
0: Want hoe zit dat? Kijk, ik bedoel, bij voetbal weet ik, vooral in bekers en dat soort dingen, heb je natuurlijk veel dat dingen over twee wedstrijden wordt gedaan. Waarom is het bij volleybal dan vaak in vijf?
5: Nou ja, dat is alleen eigenlijk hier in de finale is dat om vijf wedstrijden. Waarom ze dat gedaan hebben, ja, dat is een keuze van de Neervolleybond, van de Volleybalbond. Maar dat maakt het wel extra spannend dat het op die laatste wedstrijd afkomt.
2: Het kan ook eigenlijk niet spannender worden, hè? Het is 2-2 in een best-of-5-serie.
5: Nee, zo is het. Nee, dus geweldig.
2: Hoe gaat vanavond eruit zien? Want ik heb begrepen dat er weer heel wat bussen volgens mij die kant op gaan, hè?
5: Ja, zeker. Ja, we gaan sowieso met meer dan 100 supporters met bussen al naar Sliedrecht. En we gaan ook heel veel met eigen vervoer. Dus ik heb geen idee hoeveel van ons daar in het rood zullen verschijnen. maar voor degenen die niet meegaan, hebben wij bij ons in de sporthal in de Vesten hebben wij een groot scherm staan met een DJ erbij en een party. En dan gaan we sowieso de wedstrijd daar beleven. En na die tijd, ongeacht de uitslag, hebben we daar nog sowieso een ontvangst voor de dames.
2: Ja, wat mooi. Ja. Wat merk je hiervan in Borne? Is het ook één groot feest in Borne?
5: Nou ja, in groot feest sowieso volleybalminnend Nederland. En Twente is sowieso wel op de hand van Apollo, denk ik. En je hoort wel heel veel mensen erover van, zou het dan toch eindelijk een keer gebeuren?
0: Nou, jij bent normaal gesproken de speaker, hè, bij dit soort wedstrijden.
5: Dat klopt, ja.
0: Nou is vanavond natuurlijk niet een thuiswedstrijd. Heb jij nog een rol dan?
5: Ik ga sowieso mee in de bus. En ik probeer samen met de andere supporters ons team daar te steunen waar nodig.
0: Ja, precies. Maar je hebt geen overwinningstekst nodig om te schrijven of wat dan ook. Je zit in die zin, je kan het echt als een neutrale toeschouwer eigenlijk bekijken. Maar in ieder geval wel als toeschouwer bekijken.
5: Ik ga hem sowieso als toeschouwer bekijken. Maar ik heb al wel wat appjes eruit gedaan naar de staf. En ik hoop gewoon dat ze zichzelf goed kunnen belonen voor een heel mooi seizoen. En hopelijk voor hun een hele mooie prijs.
0: Ja, we hopen het ook. Dat is vanavond dus die wedstrijd van Apollo 8 tegen Sliedrecht Sport. Mark Mulder, hartelijk dank en veel plezier vanavond.
5: Ja, dat gaat zeker lukken. En mocht je niet kunnen komen naar Sliedrecht, kom dan naar Sporthal de Vest om 8 uur de wedstrijd bekijken. Dankjewel.
0: Veel plezier.
5: Doei, doei.

Elvis Presley en Surrender hier in de zaterdagochtendshow van Radio Oost. Vandaag dus met Benjamin en Evert, want de Bas en Bert zijn lekker een dagje vrij. Komende dinsdag is het Bevrijdingsfestival. Je hoorde net al in het regionale nieuws dat er op dit moment al druk opgebouwd wordt. Met name gisteren echt heel veel werk verzet is om die podia af te krijgen. En ik zeg je eerlijk, ik kwam daar vroeger altijd in mijn jeugd. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Alleen daar was het Bevrijdingsfestival viel altijd tegen. Dus ik ging altijd met de trein naar Zwolle. Ik heb daar zulke waanzinnige dingen gezien. En dan zit ik dus net even naar die line-up te kijken voor komende dinsdag. En het is echt wat gek, hè? Ik bedoel, Typhoon & Stick sluit het af. Direct komt langs. Hannah May, Kensington, Case Choice, Miga is jong talent uit Zwolle. Echt wat gekke dingen komende dinsdag. Dus ik hoop dat het een beetje mooi weer wordt. Dacht, we kunnen in ieder geval wel even iets draaien van een van die bands die er komt. Ook al hebben ze wel een nieuwe zanger inmiddels. Ik heb het over Kensington. The Streets bij Radio Oost.

Savage Garden en To The Moon and Back hier bij Radio Oost. Volgend uur gaan we het hebben over de ronde van Overijssel. Die wordt vandaag verreden. En Tijmer is daar de hele dag voor ons bij, die 71ste editie van dus die ronde van Overijssel. Volgend uur hoor je daar meer informatie over. En ik heb heel veel muziek voor je meegebracht. Want ja, het is zaterdagochtend, dan wil je toch wat fijne liedjes horen. Bijvoorbeeld zometeen heb ik voor je Bruno Mars, de nieuwe single. Ik heb Rod Stewart meegenomen, Cool and the Gang komt er ook nog voor je aan. Kortom, genoeg om hier een leuke ochtend van te maken. Eerst gaan we terug naar het eind van de jaren 80, naar een specifieke man die op dit moment in een caravan woont, voor zover ik het weet. Ik heb het over Hans de Boy, die maakte dit fantastische liedje. Dit is Annabel. Iemand zei...

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Hey!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
9: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen op vandaag en morgen. Morgen is het koopzondag van...

0: zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl. Je zou je

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Cool and the gang en oelalala.
1: Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. De zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Samen met Benjamin Borgman. De vraag op de plek van Bas en Bert. Die hebben lekker een weekendje vrij. We hadden het vanochtend al even over de kranten. In de Telegraaf stond een groot verhaal over de Duitse benzineprijzen. Want in Duitsland is er besloten dat ze daar de accijns en de btw op benzine en diesel van vandaag eraf gaan halen. Dat betekent dat, dus, dat je dus vandaag echt wel flink goedkoper kan gaan tanken in Duitsland. Dat scheelt geloof ik 17 cent ten opzichte van gisteren.
2: Klopt, 17 cent inderdaad. Dat betekent dat je nu ouderwets weer kan tanken onder de 2 euro.
0: Nou, we zijn net bij de NOS, hebben ze een heel artikel eraan gewijd. Dus ik had er eens even naar te kijken. Er staat een landkaartje bij met de benzineprijzen op dit moment in de rest van Europa. En dat zijn toch echt wel opvallende prijzen, hoor. We staan echt verreweg bovenaan op dit moment. Dus in Duitsland zouden ze rond 1,98 moeten zijn. In België 1,82. Maar als je dan naar Spanje of naar Polen... Ja, je gaat het niet voor omrijden, maar... Polen 1,44, Spanje 1,50. Komen wij aanzetten met onze 2,30 minimaal. 2,32.
2: Maar sowieso is dat heel laag. Ik ben dan benieuwd hoe het voor deze gekte was in Spanje en Polen bijvoorbeeld. Want nu is het daar heel goedkoop. Dan was het daar nog goedkoper.
0: Ja. Rij jij er speciaal voor om of niet?
2: Nou, dat niet per se. Ik ging altijd naar een speciaal tankstation hier in Hengelo. Maar eigenlijk is het nu even duur als in Deventer. Dus als ik nu dat stukje om zou rijden, ben ik uiteindelijk weer duurder uit. Dus ik ga gewoon lekker in Deventer tanken.
0: Nou, het is voor mij hetzelfde vanuit op dit moment nog Utrecht. Ja, je gaat er niet voor omrijden. Het is gewoon te ver. Maar het is wel... ik snap op zich wel dat deze mensen zeggen... Nou, misschien moet die elektrische auto er nou toch maar een keer van gaan komen. Ik snap dat heel goed.
2: Ja, zeker. Hoeveel betaal jij nu dan als je gaat tanken?
0: Nou, ik probeer er wel een beetje bewust mee bezig te zijn. Maar dat hangt er natuurlijk echt wel vanaf. Ik denk dat ik afgelopen week bij eentje stond waar het nog 2,20 was.
2: 2,20, ja, zoiets denk ik ook. 2,18 op zijn laatst.
0: Ja, zoiets, ja. Maar goed, de prijzen zijn enorm. Ik ben heel benieuwd, nu dat dus in Duitsland gebeurt... of er in Nederland ook alsnog maatregelen gaan worden genomen. Maar goed, we zullen het zien op korte termijn. Vraag wordt de 71ste editie van de Ronde van Overijssel verreden. Daar zijn we natuurlijk bij, want ja, dat ben je gewend van Radio Oost. Zometeen is Tijmen daar ook. Die gaat je bijpraten alvast over hoe het daar is. Ik heb eerst Bruno Mars voor je. Dit

0: Rod Stewart en Sailing bij Radio Oost. Ik kreeg net een appje binnen van René, die zegt... Moet even goed luisteren, Evert en Benjamin. Hartstikke leuk dat jullie Bas en Bert vervangen. Maar wordt het Nederlands kwotum wel een klein beetje gehaald? Ik begrijp, er wordt veel Nederlandse muziek gedraaid in deze show.
1: Zeker weten. Heel veel Nederlandse muziek.
0: Nou, we turven er weer eentje in ieder geval. De volgende, dat is die van Jannes. Dit is Ga maar weg in de zaterdagochtendshow.

0: Jannes, en ga maar weg. Vragen wordt de 71ste editie van de Ronde van Overijssel verreden. Om 12 uur klinkt voor de profrenners het startschot. Maar eerst staat de ploegenprestatie op het programma. Sportverslaggever Tijmen van Wissing is er natuurlijk ook bij. Tijmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het daar in Reizen?
1: Ja, als altijd heel erg gezellig. Het is goed toeven hier. Prima omstandigheden. Het is nu nog heel erg zonnig bij het parkgebouw in Reizen. En dat is altijd een hele gezellige receptie. Waarbij wielen-iconen uit de regio Overijssel bijeenkomen voor Overijssels mooiste. Want dit is echt een wielenklassieker voor de semi-professionele wielrenners. De amateur, top-amateur wielrenners. Dus die zijn allemaal al aanwezig hier. En dat brengt ook altijd mooie herinneringen boven. Je zei het al, het is de 71ste editie. Vorig jaar stond hij niet op de rol toen... kwam ene Donald Trump naar Nederland. En toen hebben ze een streep gezet door alle wielerkoersen zo'n beetje. Omdat er ook heel veel politiebegeleiding altijd nodig is bij dit soort koersen. Toen ging er vorig jaar een streep door bij heel veel wielerevenementen. Dus ook bij de Ronde van Overijssel. En nu na een afwezigheid van een jaartje is hij weer terug op de kalender. En vandaag zie je ook wel weer kriebels bij al die wielerliefhebbers.
0: Dat kan ik me voorstellen. Want is het nou ook drukker dan normaal?
1: Ja, het is hier eigenlijk altijd al wel druk hoor. Het is een prachtige locatie in Reizen waar dan de start is. En ja, dit is ook wel echt een wielerbolwerk. En waar ook een soort van, wat ik al zei, een soort receptie waar wielen-iconen. Ik zit bijvoorbeeld nu te kijken naar Theo de Rooij, die komt hier dan. In het verleden, ik heb Henny Kuiper nog niet gezien, maar die zal die ongetwijfeld ook zijn. Dat zijn allemaal mannen die hier het ook gezellig vinden. Het is natuurlijk de sport van de verhalen. En die verhalen worden hier dan op die ochtend weer gedeeld. En wat dat betreft gewoon lekker een kopje koffie in het zonnetje. Het is dus gewoon goed toeven hier.
0: Straks om 12 uur is dus het startschot. Is die ploegenprestatie op dit moment bezig?
1: Ja, die is op dit moment bezig. Op de achtergrond hoor je af en toe wat speakers om wat plukjes renners naar voren te halen. En dan worden alle deelnemers bij deze Ronde van Overijssel naar voren geroepen. En dan kunnen ze zich presenteren aan het publiek. De een is wat bekender dan de ander. Maar heeft in ieder geval iedereen even zijn gezicht kunnen laten zien aan de supporters die hier vandaag aanwezig zijn. Dus wat dat betreft is dat een mooie... aanloop richting die koers, richting die start om 12 uur. En je kunt vanmiddag ook gewoon, hè, als het weer wat minder wordt, kun je gewoon gezellig op de bank naar TVO's kijken. Want we zenden die slotfase van deze koers vanmiddag ook live uit op TVO's.
0: Nou, dat is goed in ieder geval om te volgen. Wie zijn de kanshebbers vandaag?
1: Ja, dat is toch altijd een beetje lastig in te schatten, omdat je vaak die buitenlandse renners niet kent. Maar het wordt ook wel weer een keer tijd voor een Overijsselse winnaar. Koen Vermeldvoort heeft hier kunnen zegevieren. Bart Boom natuurlijk in 2002. Dus we zoeken het wel een beetje daarin. Maar met name de ploegen zoals Metek, daar liggen wel de kansen. Volker Wessel speelt rijdt natuurlijk een thuiswedstrijd. Dus dat zijn ploegen die zich hier willen presenteren. Dus die hebben ook wel wat smaken die hier in de straten van Reizen straks de overwinning willen gaan boeken. Maar het is ook een internationaal gezelschap. En dan is het inderdaad ook vaak kijken van wie zijn de grote talenten uit het buitenland bijvoorbeeld, die hier zomaar ineens uit het niets kunnen gaan zegevieren. En dat zijn vaak grote onbekenden, ook voor die mensen die hier aanwezig zijn op het terras bij het parkgebouw in Reizen.
0: Nou, dat in ieder geval dus vanmiddag hier ook te volgen bij Radio Oost. Dankjewel Tijmen voor nu en we horen je straks vast weer.
1: Joep.

0: Muzikale hoogstandjes van Toto, Jorre, Rosanna. Inmiddels is het 11:30. Het nieuws krijg je van Benjamin Borgman.
1: De 81-jarige Johanna uit Zwolle is teruggevonden na een dagenlange zoekactie. Jojo, zoals ze door velen wordt genoemd, werd aangetroffen in de buurt van de Kaveel Schippenstraat, vlakbij de zorginstelling waar ze dinsdag vermist raakte. Hoe het met de vrouw gaat, dat is nog niet bekend. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw verdween dinsdagochtend uit zorginstelling Het Gastenhuis aan de Zandzegge, waarna een grote zoekactie op gang kwam. Daarbij werd onder meer onder water gezocht en werden een helikopter en een speciaal zoekteam ingezet. Nu wordt onderzocht hoe de vrouw weg kon komen bij de zorginstelling en hoe ze in de omgeving van de Kaveel Schippenstraat kon komen. De politie is op zoek naar een inbreker die eind februari heeft toegeslagen bij een bistro aan de Oeleweg in Hengelo. Op oost.nl is een video van de inbraak te zien. De dader lijkt precies te weten waar hij moet zijn, want binnen een minuut wist hij de kassa leeg te halen. De politie roept getuigen op om zich te melden. Drinkwaterbedrijf Vitens werkt aan plannen voor twee nieuwe drinkwaterleidingen van west naar oost Overijssel, met een totale lengte van zo'n 200 kilometer. De leidingen moeten het groeiende drinkwatertekort in Twente tegengaan, waar winning van water lastig is door de bodem. Er zijn twee mogelijke routes, een noordelijke en een zuidelijke route, die langs meerdere gemeenten lopen. De exacte ligging wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Bewoners worden binnenkort geïnformeerd via bijeenkomsten. De aanleg start naar verwachting niet voor 2031. Over de kosten van het project is nog niets bekend. En met nog 3 dagen tot Bevrijdingsdag wordt er in Park de Wezenlanden in Zwolle hard gewerkt aan de opbouw van Bevrijdingsfestival Overijssel. Meer dan 200 vrijwilligers staken gisteren in de brandende zon hun handen uit de mouwen. Er zijn dit jaar een aantal dingen veranderd. Annemien Brugging is van de organisatie en vertelt over een van die veranderingen.
2: Nou, een grote verandering is dat we dit jaar cashless gaan. Dus waar bezoekers altijd gewend zijn om de festivalmunten te halen en van de ene rij toch een beetje in de volgende rij terecht te komen van de barren, hebben we dit jaar besloten om helemaal van de munten af te gaan. Dat is een spannende stap natuurlijk, maar we denken voor de bezoeker een stuk vriendelijker.
1: Andere veranderingen zijn bijvoorbeeld de gratis toiletten en het reuzenrad dat in hoogte is verdubbeld naar 33 meter. De opbouw gaat door tot maandag. In de avond moet alles klaar zijn voor de dodenherdenking. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, Benjamin. Dan is het tijd voor het weer met Gert Voelman. Gert, krijgen we een beetje een mooi weekend?
3: Ja, het ziet er op zich toch wel aardig uit. Zeker vandaag. Flinke zonnige periode. Maar je ziet wel, als je naar boven kijkt, wat verandering. Er komen ook wolkenvelden, die drijven over. Heel lokaal kan er in de loop van de dag een bui vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Mocht er een bui ontstaan, dan kan er best een beetje onweer bij zitten. Wat windvlagen. Temperatuur zo'n 22, 23 graden veel plaatsen. In Twente 24, heel lokaal misschien nog een 25 graden. Zitten we aan de zomerse grens. Met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond, vannacht, half tot zwaar bewolkt van het zuiden uit verspreid over de provincie een paar buien, lokaal met onweer. De meeste zijn ook plekken waar het gewoon droog blijft, dus het is echt plaatselijk zo'n bui. En vervolgens morgen overdag, de zondag, half tot zwaar bewolkt, 's ochtends droog, in de middag opnieuw een paar buien of plaatselijk wat regen. Heel misschien lokaal weer onweer erbij en temperaturen van noordwest naar oost van 20 tot 23 graden, nog steeds die warme grens van 20 graden. Maandag 4 mei, dan is het wisselend bewolkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokale bui, temperaturen rond de 18 tot 19 graden. En bevrijdingsdag, waarschijnlijk met de kennis van nu, in de ochtend wat regen, het oosten wat later wegtrekt. In het westen is het al droog. En in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. Wel frissere lucht, temperaturen rond de 15 graden.

0: ABBA en Waterloo. Wij spelen zometeen de Marktplaat. De Marktplaat, dat is een spelletje waarbij BM en ik beide een marktkraam hebben tot onze beschikking. En daarin hebben wij een liedje naar uitverkoop gezet. En jij mag zometeen kiezen welke van de twee aanbiedingen je leuker vindt. Dus ga je voor de kraam van Benjamin, dan krijg je zijn liedje. Zeg je, nou, ik heb toch liever jouw kraam, Evert. Dan krijg je mijn liedje. We hebben beide 30 seconden om het te pitchen. Laten we snel beginnen bij jou, Benjamin. Ben je er klaar voor?
1: Zeker, ik ben er klaar voor.
0: Dan gaat je tijd nu in.
1: Ik heb mijn kraam uitgesteld met een nummer dat met het grootste nieuws van deze week te maken heeft. De natuurbranden natuurlijk. Nederland stond letterlijk in brand, kun je wel zeggen. Maar sommigen proberen deze situatie positief te bekijken. Zo ook meteoroloog Gerrit Hiemstra.
2: Heel veel veranderingen in de samenleving die hebben plaatsgevonden als reactie op een gebeurtenis zoals bijvoorbeeld deze. Dus misschien dat dit een gebeurtenis kan zijn die mensen ineens op een andere gedachte brengt. Omdat dit eigenlijk een hele duidelijke uiting is van, ja, hoe onze leefomgeving gaat veranderen.
0: Ho, stop. Ja. Het gaat om dit liedje bij jou.

0: Oeh.
1: Ja, die is...
0: Mooi liedje, Michael Jackson, The Earth Song.
1: Mooiste plaat over de natuur, over moeder aarde.
0: Ja, dan heb ik er ook een voor je aanbieding. Die voor mij is juist eigenlijk heel erg slecht voor het milieu. We hebben het net gehad over de benzineprijzen. Nou, ik geloof mij, dit liedje wat ik heb meegenomen, dat is slecht voor de tank. Want het is zo'n liedje waardoor je net even wat harder het gaspedaal indrukt. Het is een liedje waar je ook nog vaak het raampje een beetje half open doet. Dus dat is ook slecht voor het verbruik. Maar het is wel een heerlijke plaat voor op de zaterdag. Echt zo'n liedje waar je zin in hebt, waar je mee gaat zingen achter het stuur. Zo eentje waar je echt het weekendgevoel van krijgt. Mijn liedje, dat is het liedje van The Sweet, Fox on the Run. Die wil ik graag voor je draaien. Dat is deze. Maar ik ben benieuwd, welke van de twee zou jij willen horen? Zometeen geef je stem even door. Dat mag via de app van Radio Oost. Je mag me ook bellen op 074-2456-665. Dat is 074-2456-665. Dus ga je voor Earth Song van Michael Jackson of zeggen... nee, doe mij maar The Sweet en Fox on the Run. Kom op met die stem, geef hem maar door. Hoor je zo meteen de uitslag van de marktplaat. Eerst is dit Coldplay en Viva La Vida.

0: De Zaterdagochtendshow.
1: Ik ben een enorme ijdeltuiterij om hier te gaan zitten. Dus de arrogantie dat je denkt dat mensen dat thuis dan ook interessant vinden.
0: Evert Duitmans op Radio Oost.

0: Sam Jeu en Dark Before the Dawn. Het is tijd voor uitslag van de Marktplaat. Twee liedjes dus, beide eentje gepitcht zojuist. Jij wil Michael Jackson worden, The Earth Song.
1: Yes.
0: Ik ging voor The Sweet and Fox on the Run. We hebben de stemmen geteld. En ja, ik schiet heel erg op, want we hebben namelijk nog 6 minuten over. En dat past dit liedje fantastisch in.
1: Ik wil hem helemaal horen.
0: Je hebt gewonnen vandaag met 54% van de stemmen. Yes. Dit was de zaterdagochtendshow. We spreken hier binnenkort. Heel veel plezier zo met Joost en tot snel.

0: Laat beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
8: Er kwam iemand binnen, voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
10: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Jeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
15: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
16: Wat moet korter?
15: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
16: Nee, korter.
15: Bij RTT heb ze volle holt.
16: Korter.
15: Een bult holt bij RTT.
16: Korter.
15: RTT holt.
16: Korter.
15: Holt.
17: Het is broeken tiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans. Alleen op vandaag en morgen. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode. Meer Roetgerink.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen,

0: grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: europakinderhulp.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine hier op Radio Oost.
1: Weekend Overijssel.
0: Een hele goede zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert naar Weekend Overijssel.
1: Joost Haring.
0: Ja, José is er vandaag niet, dus vandaag met mij Weekend Overijssel. En er is veel te doen dit weekend in de provincie. We gaan straks even bellen met Tijmen van Wissing over de ronde van Overijssel. Die nu ongeveer 8 minuten onderweg is. Er staat vanavond een hele bijzondere bruiloft op de planning. Eentje zonder bruidspaar. Nou, hoe dat zit hoor je zo. En waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben op deze zaterdag, waar luister jij dit eigenlijk en wat ben je aan het doen? Misschien sta je in jouw dorp te wachten op de ronde. Of ik hoorde net bij Evert en Benjamin in het vorige uur dat het vandaag de dag is van naakt tuinieren. Dus misschien dat je dat aan het doen bent. Stuur even een appje of een foto naar de studio. Of als je aan het naakt tuinieren bent, dan hoef ik geen foto. Maar als je iets anders leuks aan het doen bent, dan lijkt het me heel leuk om dat te weten te komen. Dat mag naar 06-4567-1331. Dit is Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Right op Radio Oost, Ilse de Lange. Het was de nieuwe Oost geweest, een poosje geleden. En het nieuwe album Liegde er niet op. Nou, vandaag is het tijd voor de 71ste ronde van Overijssel. Hij is, laten we zeggen, 16 minuten geleden begonnen. En net bij Evert en Benjamin kon je verslaggever Tijmen van Wissing al even horen. Tijdens de ploegenpresentatie, waar heel Reis voor uitgelopen is. En inmiddels zijn de renners dus al een kwartiertje onderweg. Tijmen. Als Tijmen er is. Hallo Tijmen.
1: Ja, ik ben er.
0: Hey,
1: ik ben
0: er. Tijmen. Ja.
1: Ja.
0: Hoe is de start verlopen?
1: Nou, vlekkeloos. Want de omstandigheden zijn lekker. En dan kom je altijd een beetje in die neutralisatie van 9 kilometer. Maar het was een mooi gezicht om al die renners te zien vertrekken. Inmiddels ben ik 100 meter verder, want hier in de Straten van Rijssen is ook de finish. En we moesten even de verbinding nog tot stand brengen bij onze Belgische collega's. Want we zenden die vanmiddag dus uit op TVO's. Dat gaat het is dus een internationale koers. Maar het is ook een heel internationaal gezelschap. Want het zijn dus Belgen die de verbinding tot stand brengen. Want we gaan vanmiddag met een helikopter over de prachtige Holteberg. Ja, en vanaf 2:30 zie je dan die beelden. Dus wat dat betreft... Ja, is dat een hele mooie internationale samenwerking.
0: Waar normaal mensen voor de Tour de France gaan zitten voor de mooie natuurbeelden, kun je dat vanmiddag dus ook doen?
1: Ja, nee, zeker. Ja, dat zijn echt prachtige plaatjes, Joost. Als je daar als je niets te doen hebt, in ieder geval, je hebt het een show. Ik zou af en toe gewoon eventjes de beelden ook voorschakelen. Want het zijn inderdaad geweldige plaatjes. Alles is ook zo mooi groen nu, hè?
0: Kijk,
1: deze tijd van het jaar.
0: Het is gewoon, het is perfect eigenlijk.
1: Ja, nee, het is echt heel goed toeven. En het is heel leuk om ook met die Belgische collega's... Maar ik was dus wat later in deze uitzending. En dan hebben we dus een andere eurostekker. Dus er was wat lichtelijke paniek. Het zal dus misgaan op een eurostekker. Maar we hebben de oplossing gevonden. De beelden komen nu binnen in de studio. En dan kunnen we dus gaan zien wie vanmiddag rond de klok van 4:50 gaat zegevieren in de Straten van Rijssen.
0: Ja, en er zijn ook al een aantal dingen veranderd bij deze ronde. Hè? Want ze zijn een jaar weg geweest. En qua route zijn er ook een aantal dingen veranderd. Ook de finish is een andere plek, toch?
1: Ja, nee, de finish inderdaad is ook iets verschoven bij de kruising van de Kasteellaan. Dicht bij het parkgebouw is dat. En het is een hele mooie allee waar je aankomt. Brede weg en prachtige huizen. En dat wordt straks dus rond, wat ik al zei, rond de klok van 4:50. En ik kan Mark Jansen wel even vragen, want dat is de commentator van diensten vanmiddag voor TVO's. Ja, Mark, wie is nou de favoriet vandaag hier bij de Ronde van Overijssel?
2: Ik denk dat het een open deelnemersveld is. Het kan alle kanten op. Als het een sprint wordt, dan heeft Metek een paar kanshebbers. Lars Rouffard was tweede in de Ster van Zwolle. Mathijs Avons, de Belg die de Ster van Zwolle won, was hier ook. Ja, dan zijn er zeker kanshebbers. Maar ik verwacht eigenlijk een sprint van een wat grotere groep.
1: Ik zie bij jou ook een soort van vlinders. Ik zie je twinkeling in de ogen. Het is prachtig weer. Iets te mooi weer misschien wel voor een harde koers. Maar ja, het is wel weer geweldig dat hij op de kalender staat, deze Ronde van Overijssel.
2: Ja, de afgelopen 6 jaar is het pas de derde keer dat hij verreden wordt. En het was belangrijk dat hij doorging dit jaar. Ja, en ze hebben er prachtig weer bij voor de toeschouwers. Voor de wielrenners is dit eigenlijk iets te weinig wind. En is het iets te mooi.
1: Ja, want je bent zelf ook wielrenner geweest. Dit is dan te ideaal om ook echt weg te komen. Dus misschien wel een sprint met een grote groep?
2: Ja, dat denk ik. Kijk, in de finale vanaf de Markeloze Berg is het echt wel smal. En dat biedt wel kansen dat het peloton in groepen uiteen kan gaan. En daar zullen ze zeker ook gaan proberen. En dan wordt het hier waarschijnlijk een grote groep die gaat sprinten om de overwinning.
1: Nadeel van een commentator is vaak dat hij binnen zit met dit mooie weer. Je kunt nu nog even genieten van de zon. Straks vanaf 2:30 de beelden op TV Oost en samen met Basie, hè?
2: Zeker, ja, Bas is vaste waarde bij RTV Oost. Voor mij al een jaar of 12 dat hij dat doet. Dus daar gaan we een mooie middag van maken.
1: Nou, Bas Stamsnijder en Mark Jansen zijn er klaar voor. Net als die renners die dus nu zojuist zijn gestart. De neutralisatie is voorbij en dan zometeen de koers. 180 kilometer voor de renners voor de wielen. En dan rond de klok van 4:30 hier. Dus de finish. En jeetje, wat een prachtige locatie. Allemaal kijken vanmiddag.
0: Heel veel plezier, Tijmen.
1: Dankjewel.

voor Overijssel, zoals we net hoorden. Bijna te mooi weer voor de Ronde van Overijssel, die straks te volgen is op tv. Met helikopterbeelden, commentaar, alles erop en eraan. Nou, dat vanaf 2 uur. Straks eerst het nieuws met Benjamin Borgman. Maar nu eerst Lemon Tree.

0: Zombie van Full Garden. En dan is het 1:30. Het laatste nieuws hoor je van Benjamin Borgman.
1: Het gaat goed met Jojo uit Zwolle, dat laat haar zoon weten. De vrouw van 81 werd vannacht na een dagenlange zoektocht gevonden in de buurt van de zorginstelling waar ze dinsdag verdween. Johanna, zoals ze echt heet, is na haar vondst naar het ziekenhuis gebracht waar ze wordt verzorgd. Volgens haar zoon is ze nu aan het bijkomen. Ook vertelt de zoon dat de afgelopen dagen onwerkelijk waren voor de familie. Hoe Jojo de afgelopen dagen is doorgekomen is nog niet bekend. En ook is niet duidelijk waar ze precies is gevonden. In Enschede onderzoekt de politie 3 geweldsincidenten die met elkaar verband lijken te houden. Tijdens Koningsnacht kwam een gezin in conflict met een groep mannen in de binnenstad. En later die nacht werd de vader thuis neergestoken en zwaargewond aangetroffen. De moeder werd aangehouden, maar is inmiddels vrijgelaten. Ondertussen werd in het centrum een man neergeschoten. En de 31-jarige dochter wordt verdacht van die schietpartij en zit nog vast. En je kon het zojuist al horen, de 71ste editie van de Ronde van Overijssel is ongeveer een half uurtje geleden van start gegaan in Rijssen. De ploeg Volker Wessels uit Rijssen doet ook weer mee en heeft goede herinneringen aan de ronde. In 2022 en 2023 wonnen ze namelijk de wielerwedstrijd. De ploegleider van Volker Wessels legde eerder op Radio Oost al uit hoe belangrijk de Ronde van Overijssel is.
2: Nou, de Ronde van Overijssel is aan zich gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Staat op, in UCI-termen, de Internationale Wielerbond op een 1.2 niveau. Dat is gegarandeerd een zeer sterk internationaal deelnemersveld. Die hoog aangeschreven staat, al jaren natuurlijk, een van de oudste, misschien wel de oudste klassiekers in Nederland. Dus hij is goed aangeschreven en we zien ook altijd een heel mooi en sterk deelnemersveld. En ja, voor ons is dat natuurlijk een thuiswedstrijd, dus ja, voor ons is het extra belangrijk.
1: En wie de wielerwedstrijd live wil volgen met al die mooie beelden, zoals Tijmen net al zei, dat kan op TV Oost. Vanaf 2:00 gaat dat allemaal van start. Dat is de laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
0: En dan nog het weer. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en blijft het nog droog. Het warmt snel op naar zo'n 22 tot 24 graden. Daardoor kan het wat benauwd aanvoelen. Je hoorde het net al, net te goed weer voor wielrennen. Ook kan er enkele regen of onweersbui ontstaan. Vanaf 9:00 gaat er een code geel in Overijssel. Ook vanavond blijft de kans aanwezig. Morgen is het een stuk bewolkter met vooral 's middags geregeld regen. Soms gepaard met onweer. Temperaturen liggen dan tussen de 19 en 22 graden. Na het weekend wordt het duidelijk frisser met maandag en dinsdag veel bewolking en af en toe regen. Dan kunnen de korte broeken weer de kast in. Temperaturen zakken dan richting de 15 graden.

0: I Was Made For Loving You van Kiss. Ja, ik vroeg net al, ben je wat leuks aan het doen? Waar ben je? App me dan even. Nou, dat deden jullie in grote getalen en dat is leuk om te lezen. Ze stuurde Kees uit Rijssen, stond net al een tijdje langs de kant voor de ronde. Ik denk dat hij daarmee bedoelt de ronde van Overijssel. Nu weer thuis. Mooi dat het weer terug is. Na een jaar afwezigheid. Ook al 3 bekenden gesproken. Nou, dat is een mooie invulling van je zaterdag. Anouk stuurt, ik zit in de tuin met een boek. Maar lees vooral dezelfde pagina opnieuw. Te lekker weer. Bert uit Almelo, ik was van plan te klussen. Maar zit nu met een biertje naar de schutting te kijken. Het is nog geen 1:15. Maar Bert, ik neem het je niet kwalijk. Henk uit Enter stuurt nog. We hebben stoelen langs de weg gezet voor de ronde. Alsof het een camping is geworden. Dat klinkt heel gezellig. Ze stuurde Peter nog. Ik had het aan het begin van de uitzending erover dat het vandaag naaktuinierendag is. Je kon een foto sturen van wat je aan het doen was. Ik zei, ja, liever niet als je dat aan het doen bent. Nou, stuurt Peter, ik ben echt aan het tuinieren vandaag. Met kleren aan voor de duidelijkheid. En ik denk dat Jasmine alleen maar met een big smile rondloopt vandaag. Waarom zal je denken? Hierom.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Jasmine, Band-Aid.
1: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Broken glass, shatters on the ground.

0: De nieuwe oogst voor deze week. Ik zal er even uit laten zingen. Jasmine met Band-Aid, je hoort haar deze week extra vaak. En ja, sterren kijken en genieten van live muziek. Het klinkt als een scène in een romcom. Maar vanavond gebeurt het echt bij Sterrenwacht in Hellendoorn. En een van die stralende klanken die vanavond met Popcorn, de naam van het koor, de sterren van de hemel mag gaan zingen, is Johan. Johan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joost. Ja, leuk om in de uitzending te zijn.
0: Zijn de stemmannen al een beetje opgewarmd?
1: Ja, ja zeker, zeker. Ja, ik heb al geoefend. Want ik heb in dit uur al voorbij horen komen Another Brick in the Wall. En in het vorige uur hadden we al de Earth Song van Michael Jackson. Nou, die staan vanavond allebei op het repertoire.
0: Dat meen je niet. Ja. Dus tijdens de uitzending heb je al even meegezongen. Eigenlijk had je al een generale repetitie.
1: Nou ja, zoiets. Ja, dat ging heel leuk.
0: Ja. En jullie koor heet Popcorn. Wat voor soort koor is het?
1: Wij zijn een popkoor. Dus we zingen popmuziek, maar dan meestal wel van een paar jaar terug geleden. Maar goed, we hebben ook nummers van het jaar 2000. Maar ook echt wel lekkere ouders van de jaren 70.
0: Ja, gewoon echt die oude herkenbare hits.
1: Ja, echt de oude herkenbare hits. Of nou ja, maar ook een nummer als Viva La Vida van Coldplay. Dat is nog niet zo oud, maar dat zingen we ook lekker. Ja.
0: Mooi hoor. En hoe komen jullie dan erbij om dat in de Sterrenwacht te doen?
1: Nou ja, vorig jaar bestonden we 30 jaar. Toen hebben we ons heel erg goed gepresenteerd hier in Nijverdal. We hebben in het Sinin Theater gestaan en de Sterrenwacht die organiseert elk jaar een culturele avond voor hun medewerkers. En die hebben ons uitgenodigd. Dus we hebben ons repertoire een beetje aangepast aan de Sterrenwacht. We kijken meer omhoog nu naar de sterren, de maan en de zon. En gebruiken dat soort inspiratie om daar onze liederen bij te passen.
0: Mooi hoor. En je zei al, ja, vorig jaar bestonden jullie 30 jaar. Ja. Voelt het dan ook echt als een hechte groep waar je mee zingt?
1: Ja, zeker, zeker. Het is een hele echt hechte groep. Maar goed, er zijn maar een paar leden die er al 30 jaar bij zijn. De meeste, zoals ik zelf, zijn er nog maar een jaar of 4, 5 bij. Dus het is wel een continu wisselende groep.
0: En wat was voor jou dan de reden om bij dit koor te gaan?
1: Ja, ik ben in Nijverdal komen wonen een jaar of 6, 7 geleden. En toen, ik wou graag wel weer zingen. En mijn vrouw wou ook zingen. En we hebben gezegd van, nou, dan zoeken we samen een gemengd koor. En we hebben er een paar bekeken. En Popcorn sprak ons het meest aan. En dat is de reden eigenlijk, ja.
0: Wat mooi. En heb je nog een nummer waar je vanavond extra naar uitkijkt om te zingen?
1: Oh, we zingen als opening doen wij Pastoralen van Ramses Shaffy en Lisbeth List. En dat is natuurlijk echt een mooi gesprek tussen een meisje op aarde, een gesprek met de zon. En dat is heel erg leuk te doen. De wisselwerking tussen de mannen, de zwaardere stemmen en de vrouwenstemmen. Dat is erg leuk om te doen.
0: Ja, want je zei al dat jij een tenor was.
1: Of... Ik ben nu een tenor. Ik was tot vorig jaar nog een bas. Maar het zit allebei een beetje in mijn bereik van mijn stem.
0: Kijk, nou Johan, ik wens jou een hele fijne avond. Heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En heel veel plezier.
1: En we zitten natuurlijk in het buitencentrum in Nijverdal. En daar komt ook de Ronde van Overijssel straks langs.
0: Kijk,
1: dus
0: nou,
1: hartstikke leuk.
0: Eén grote cirkel waar we in zitten.
1: Jazeker.
0: Nou, ik ga hem ook gewoon gelijk draaien. Pastoralen.
1: Dag, dankjewel Joost.
0: Yo.
1: Doei.

Ja, geweldig. En moet je je voorstellen dat dit dan vanavond door een heel koor wordt uitgevoerd in Hellendoorn bij de Sterrenwacht. We spraken net Johan, die gaat dat vanavond meezingen. Eerst gaan we er even uit voor het nieuws. Dit was het eerste uur van Weekend Overijssel. En straks gaan we bellen over een bruiloft zonder bruidspaar.

0: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
8: Aanstaande zondag, koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
9: Aanstaande zondag, koopzondag van 1 tot 6 uur bij Bruno Kleine in Gronau. Heerlijke zomermode voor kleine prijzen. Bruno Kleine, meer mode, meer keuze, meer kwaliteit, meer voor je geld.
10: Radio Oost, thuis in Overijssel.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah.

0: Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: Europa Kinderhulp.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Well, alright, Santana op Radio Oost.
1: Weekend Overijssel.
0: Ja, en het tweede uur is ingegaan.
1: Joost Haring.
0: En de app blijft ook lekker binnenstromen. Ik vroeg jou namelijk, wat ben jij aan het doen vandaag? En waar ben jij? Nou, Arjen de app nog, ik sta langs de route van de ronde. Heb zelf ondertussen ook al 10 kilometer gelopen. Telt dat ook als sport? Nou, ik vind dat helemaal tellen. Henk is lekker aan het boeren. Ik zit nog op de trekker, radio aan. Nog één perceel en dan zit de werkdag erop. Marlies stuurt, ik sta in de keuken, maar ben vooral aan het proeven. Geen idee of deze taart nog ergens op gaat lijken. En ja, straks is het dan toch tijd voor het belletje met de ceremoniemeester, noem ik hem maar even. Van de bruiloft zonder bruidspaar, hoe dat zit, hoor je zo. En hebben we nog een interessant belletje over heel veel trekkers. Wat ben jij aan het doen vandaag en waar ben jij? Kan je me laten weten via onze app 06-4567-1331. Dit is Matthew Walder met Break My Stride.

0: Yeah. Talk to me op Radio Oost. Ja, bij een bruiloft denk je vaak meteen aan een ceremonie, trouwringen en een bruidspaar. Maar het leukste, en dat vindt iedereen eigenlijk, is natuurlijk het feestje dat daarna komt. Nou, daarom viert muziekcafé De Cactus in Hengelo vanavond de foute bruiloft. Een avond vol muziek, dans en, nou ja, de nodige drankjes. De organisator, maar ik noem hem ceremoniemeester, kunnen we wel zeggen, heb ik aan de lijn. Hallo Erwin.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat een leuk idee. Hoe kom je hierop?
1: Ja, hoe ontstaat dat? Een van onze DJ's die draait heel veel bruiloften. En we hebben één keer in de maand op zaterdagavond hebben we altijd disco met een thema. En ja, toen kwam in de maand mei uit. En mei is toch een beetje van oudsher de trouwmaand in, ja, in Twente. Met grote Twentse bruiloften, met lange tafels. En toen waren we een beetje aan het horen met elkaar van ja, wat gaan we doen? Dan kunnen we daar wel een eigen variant op bedenken. Maar dan zonder bruidspaar.
0: Wat goed zeg. En ja, heb je ook allemaal een heel net pak klaar liggen voor vanavond?
1: Nou, de toga hangt al klaar.
0: Kijk. Want
1: we hebben wel een ambtenaar van de burgerlijke stand.
0: Dat meen je?
1: Tussen aanhalingstekens.
0: Kijk, heel goed. En, er is vanavond geen bruidspaar, heb ik begrepen.
1: Ja, tenzij iemand op de knieën gaat natuurlijk vanavond.
0: Ja, precies. Dat zou nog het mooiste zijn natuurlijk.
1: Ja, we hebben wel om 12 uur natuurlijk koffie met broodjes klaarstaan. En de dansvloer mag natuurlijk gevuld worden met allemaal foto aanvraagplaatjes. Ja, dat vond de DJ ook wel een keer leuk. Hij zegt heel vaak met bruiloft, het is toch een restrictie van wat er wel met de muziek kan en wat niet. En nu kan het natuurlijk gewoon helemaal los.
0: Ja, want nu heb je geen controleurs, zeg maar, die het allemaal bepalen.
1: Nee, en geen ceremoniemensen die zich overal mee bemoeit.
0: Ja, net zoals die dresscode, moet iedereen dan vanavond ook in gepaste kleding komen?
1: Dat mag, dat hoeft niet. Dat is het leuke natuurlijk van zo'n foute bruiloft. Je mag gewoon gaan zoals je zelf denkt dat je wilt gaan.
0: Ja.
1: Kijk, als je een normale bruiloft hebt, dan moet je altijd wel een beetje netjes voor de dag komen. En dan moet er natuurlijk een week van tevoren geshopt worden en nieuwe schoenen. En dat hoeft vanavond allemaal niet.
0: Nee. En hoe zie je dan voor je vanavond, als jij, ik weet niet of je gaat draaien of dat je ergens anders staat, maar hoe zie jij de zaal gevuld worden? Wat zie je voor je?
1: Nou, het gaat lekker gevuld worden. Het is nog niet uitverkocht, maar het gaat wel een leuk feestje worden, denk ik. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die elkaar niet kennen, denk ik. Dus nee, het wordt altijd een beetje in zo'n zaal bruiloft, zoals een feestje begint. Iedereen zit een beetje om zich heen te kijken. Wat gebeurt er? Wie is er? Ken ik iemand? En het zal vanavond niet anders zijn. En ik denk als er gewoon een paar drankjes in zitten, dat
0: wie weet wat er ontstaat.
1: Dat het dansvloertje wel gevuld gaat worden.
0: Ja. En je zei al, het is nog niet uitverkocht. Kunnen mensen nog kaarten halen?
1: Ja, kijk, via de site van De Cactus.
0: Kijk, nou.
1: En dan, voor het prikkie bij de bij. En dan heb je gewoon een leuke avond. En we beginnen ook gewoon om 8:30. En om 1:00 is het ook echt wel klaar.
0: Nou, klinkt goed. Erwin, ja, heel veel plezier.
1: De bruilofttijden, zeg maar, van vroeger.
0: Ja, op tijd thuis zijn.
1: Ja.
0: Nou, heel veel plezier, Erwin. En bedankt voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Doei.

let you know. I need you tonight. Ja. Misschien wel toepasselijk voor vanavond. Bij de foute bruiloft. Dorien, heb nog. Mijn man heeft me op een foute party ten huwelijk gevraagd.

0: Bee Gees, More Than A Woman. Het laatste regionale nieuws krijg je van Benjamin Borgman.
1: Jojo uit Zwolle is vannacht teruggevonden en volgens haar zoon Erik gaat het goed met haar. De 81-jarige Johanna, zoals ze echt heet, verdween dinsdagochtend uit zorginstelling het gastenhuis aan de Zandseggen. Daarna begon de politie een grote zoekactie. Onder meer een helikopter en speciaal zoekteam werden ingezet. Ze werd uiteindelijk in de buurt van de zorginstelling gevonden. Volgens Erik is Jojo nu aan het bijkomen, want ze is vooral erg vermoeid. De familie is dankbaar voor alle steun en hulp van de mensen die zich hebben ingezet om de vrouw terug te vinden. Het is niet bekend hoe Jojo de afgelopen dagen is doorgekomen. Ook is niet duidelijk waar ze precies is gevonden. Al maanden voordat de eerste dahlia op de wagen zit, begint het bloemencorso in Sint-Jansklooster aan de tekentafel. Bij Corso Groep Forza werken Rens en Aaron sinds december aan hun ontwerp. Eerst als schets, daarna als maquette en straks als metershoge wagen.
2: Deze maquette zitten denk ik op sommige delen van de wagen wel 8 lagen verf. Dus je hebt best wel eens dat je denkt van dit is niks. Hup, kwast er weer overheen en we proberen wat anders. Dat wel. Maar je gaat er gewoon weer verder. En het is natuurlijk een hobby, dus ik ben er graag mee bezig.
1: Het Bloemencorso trekt elk jaar meer dan 20.000 bezoekers. De optocht rijdt in het derde weekend van augustus 3 keer door het centrum van Sint-Jansklooster. En het is alles of niets voor Apollo 8 uit Borne vanavond. De volleybalsters spelen bij Sliedrecht Sport de allesbeslissende wedstrijd in de finale om de landstitel. Afgelopen woensdag won Apollo in eigen huis en daarmee kwam de stand op 2-2 in de Best of 5-serie. Speelsters Roos Wessels en Jorieke Borde hopen maar al te graag de eerste landstitel in de geschiedenis van de club in de wacht te slepen.
3: Dat is gewoon waar we van dromen, wat we heel graag willen en wat ik ook heel graag wil. Dus ja, ik ben alleen maar blij dat we eigenlijk hebben gewonnen en dat we nog steeds in de race zijn.
4: We hebben de afgelopen seizoen bijna alleen maar 3-2'tjes tegen hun gespeeld. Dus het is wel heel erg iconisch dat het nu ook weer uit een vijfde wedstrijd eigenlijk de winnaar besloten moet worden.
3: We gaan zaterdag alles geven en dan hopen we dat we onszelf mogen belonen naar een goed seizoen.
1: In ieder geval genoeg motivatie bij de spelers dus. De stadionspeaker van de ploeg heeft dan ook alle vertrouwen in een overwinning.
5: Zeker na afgelopen woensdag heb ik er ook het volste vertrouwen in eigenlijk. Het is nog wel altijd 50-50, maar ik geef ons een goede kans.
1: En om 8 uur vanavond dan begint die wedstrijd en die is live te volgen via de NOS. Dat is de laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
6: En dan nog tijd voor het weer. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk toe. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 tot 24 graden, waardoor het wat benauwd kan aanvoelen. Later op de dag is er kans op kleine enkele regen- of onweersbuien. Het wordt dan ook gesignaleerd als code geel. Vanavond is dat ook nog steeds in. Morgen ziet er een stukje grijzer uit. Vooral in de middag valt er regelmatig regen, soms met onweer. De temperatuur komt dan uit tussen 19 en 22 graden. Na het weekend wordt het merkbaar frisser. Maandag en dinsdag verlopen wisselvallig, met veel bewolking en af en toe regen. De temperatuur zakt dan richting de 15 graden.

0: Fraction, Too Much Friction.
1: Turn Firm.
0: Ja, we hebben het gehad. Wielrenners die door de provincie trekken. Of mensen die in de tuin zitten, op het terras of nog even in de schuur hangen. Maar ergens, flink in het zicht, speelt zich nog iets heel anders af. Iets dat niet snel gaat, vooral stil is. Vooral hoort voordat je het ziet. Straks meer over.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Do You Do van Roxette hier op Radio Oost. Ja, dames en heren, start uw motoren. Of beter gezegd, laat die oude diesels maar lekker pruttelen. Want in Vasserdijk is het weer zover. De trekkervereniging maakt zich op voor de allereerste rit van het jaar. En niet zomaar eentje. Maar liefst 65 oldtimers trekken vandaag door de Overijsse landschap. Aan de telefoon en op de trekker is Renske van het bestuur van trekkervereniging Vasserdijk. Renske, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, je zit nu op de trekker, toch?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Mag ik het nog een trekker noemen of moet ik echt oldtimer zeggen?
1: Ja, mag allebei wel. Nou,
0: niet thuis. Oh, gelukkig. Waarom zijn oldtimer trekkers nou mooier dan nieuwe, moderne oldtimers?
1: Oldtimer trekkers vind ik altijd wel mooi uitzien met geluid en zo. Ik weet niet, het heeft altijd wel wat.
0: En jullie zitten nu dus op die trekker met... Ja, waar rij jij ongeveer in het rijtje?
1: We rijden nu achteraan. En omdat wij een bestuur zitten, zeg maar. En vandaag komen we op de 75 plekken.
0: 75 plekken?
1: 75 plekken, ja, klopt.
0: Zo, dat is een flink... Ja. Hoe laat ben je begonnen dan?
1: We zijn nachtig om 11 uur betrokken.
0: Jeetje, dan ben je ook al een poosje onderweg.
1: Ja, zeker, klopt inderdaad.
0: Moet je dan ondertussen nog tanken of hoeft dat niet?
1: Nee, maar we hebben wel een tussenstop gedaan bij Kuipers in Harderinkhoek.
0: Voor een broodje?
1: Ja, kijk, klopt inderdaad, ja.
0: En wat maakt het nou zo mooi met z'n allen zo rijden op die trekkers in een rijtje? Wat trekt jou daarin?
1: Het is altijd wel mooi. Het kan nu mooi weer is en je komt bij mooie locaties en omgeving.
0: En dit is dus echt de dag van het jaar voor jou?
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: En wanneer mag je een trekker eigenlijk een oldtimer noemen?
1: Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ja, dat geeft ook niet. Ja, als je het mooi vindt, dan vind je het mooi.
1: Ja, ik vind het wel mooi, ja, ja. Precies.
0: En ja. Kan je ook wat laten horen, zeg maar? Kan je ook die trekker even goed tot z'n recht laten komen?
1: Ja, zal ik hem even op luidspreker zetten?
0: Ja, kijken of dat iets oplevert.
1: Ja, kun je nou horen?
0: Ik hoor wel veel.
1: Ja,
0: ja, je hoort het wel.
1: Oh, mooi. Ja, mooi. Ja, dat is hem, ja.
0: Waar gaat de reis nu naartoe?
1: We gaan nu richting huis.
0: Ja, het is al afgelopen?
1: Ja, het is bijna afgelopen. We gaan nu richting Vasserdijk.
0: Kijk, nou, nog een hele fijne terugrit dan, Renske.
1: Ja, heel goed bedankt.
0: En heel veel plezier.
1: Ja, dank u wel, hè.
0: Fijn weekend.
1: Oké, tot doei.
0: Doei.

Ja, tot zover Weekend Overijssel op Radio Oost voor deze zaterdagmiddag. Straks Oene met de toppers van toen. Heel veel plezier daar. En morgen zijn we er gewoon weer met een nieuw Weekend Overijssel.

0: In aanloop naar 4 mei zie je bij RTV Oost een aantal indrukwekkende documentaires. In Duitsers delen ooggetuigen hun persoonlijke herinneringen aan het leven in het geïsoleerde Rauwveen tijdens de oorlog.
1: Er waren een paar mensen bij Simossen. Die waren allemaal niet van
0: de
1: zieken.
0: De Vrouwenmars vertelt het aangrijpende verhaal van 116 vrouwen die in april 1945 gedwongen op transport gingen.
2: Geschokt op onze klomp en met onze bagage de nacht in. Omringd door honderden Wehrmachtsoldaten.
0: Stuk voor stuk verhalen die raken, confronteren en niet vergeten mogen worden. Kijk ze op TV Oost, op onze website of in de gratis RTV Oost-app.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
5: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans. Alleen nog vandaag en morgen. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten

0: prijsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande zondag, koopzondag van 1 tot 6 uur bij Bruno Kleine in Gronau. Heerlijke zomermode voor kleine prijzen. Bruno Kleine, meer mode, meer keuze, meer kwaliteit, meer voor je geld.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
5: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
9: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Give Peace a Chance uit 1969 van John Lennon en Yoko Ono. Het was populair in de vredesbeweging van de vroege jaren 70, zeker. En het is in 1991 in een aangepaste versie uitgebracht naar aanleiding van het uitbreken van de Golfoorlog in Irak. Ja.
1: Toppers van toen en nu. Loonstra.
0: Dank aan Joost Haring voor de afgelopen 2 uur. Ja, zeker. De toppers van toen en nu. En je kunt hem vandaag herschrijven.
2: Ik heb ook wat zorg en hulp nodig. Oene, ik heb echt geen idee.
0: Nou ja, dat wil ik eigenlijk niet laten horen. De crypto's in. Nee, ik wou dit laten horen, zeker.
3: De herschreven top 10 van 1994.
0: Ja, dat kon je vanaf afgelopen donderdag 10 uur al doen. Het is al massaal gebeurd. Het bericht staat bovenaan op de Radio Oost Facebookpagina. En je kunt dan van de 40 titels er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde hoor je dan tussen 5 en 6 uur, zeker. En de quiz gaan we spelen.
4: Cryptogrammofoon.
0: De cryptogrammofoon. Ja, u hoorde Wieke al even. Dit is de opgave.
2: Deze zorgverlener speelt in een film.
0: Zo. Ja, als je de hitparade erbij pakt, dan is het niet zo moeilijk. Dat kan ik makkelijk zeggen. Maar, probeer het.
2: Deze zorgverlener speelt in een film.
0: Nou, denk je te weten het antwoord. 06-456-71331. En je kunt een RTV Oost verrassingspakket verdienen. Nog 1 keer, Wieke.
2: Deze zorgverlener speelt in een film.
0: Straks om 2:30 hebben we weer het nieuws van toen, hè, van 2 mei 1994. En een prachtige vergeten plaats straks tegen, 3:15.
1: Toppers van toen en nu.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

Chigo van Santana hoorde je op Radio Oost. En het origineel is van, even kijken, Ola Tumni. Tumni, het is eigenlijk een Afrikaans liedje. En dan ging het zo namelijk. Nou ja, Santana had de cover in de jaren 70. Dus vandaar dat Jingoba. En dit was de uitvoering van Ola Tumni, zeker. Ja, zometeen gaat TV Oost door met het verslag van de Ronde van Overijssel. Dus dan zie je Loos daar niet. Gelukkig, denk je thuis. Maar dan kun je in ieder geval volgen vanaf een uur of half drie. De jaren 60 staan een beetje centraal in de jaren 60. Zo hoor je zo dadelijk Bachelor Boy van Cliff Richard. Daarvoor Friday on My Mind van de Easy Beats. En nu allereerst Herman Hermits.

0: dat zijn van die leuke popweetjes, hè. Gaan terug naar, ja, 2 mei 1994. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? Dat hoor je nu van Jan-Willem Kobus.
1: Daar gaat hij dan. Het nieuws van mei 1994. In Zuid-Afrika is vandaag de aandacht volledig gericht op de afronding van de historische verkiezingen. De voorlopige tellingen bevestigen dat het Afrikaans Nationaal Congres van Nelson Mandela stevig op koers ligt om de grootste partij te worden. De verkiezingen, de eerste waarbij alle rassen mochten stemmen, worden wereldwijd geprezen als een keerpunt in de overgang van apartheid naar democratie. De internationale waarnemers melden dat de stemming overwegend vreedzaam is verlopen, ondanks enkele logistieke problemen in landelijke gebieden. In Rusland heeft president Boris Yeltsin opgeroepen tot verdere economische hervormingen. Het land kampt met hoge inflatie en groeiende sociale onrust. Tegelijkertijd probeert de regering banden met westerse landen te versterken.
2: Я прошу аплодисменты не засчитывать на время моего выступления.
3: Senna, my goodness! I just saw him plunge off to the right and Senna has joined Pietro Lamy and JJ Leto in a shattered motor car. You can see the debris on the right. What on earth?
1: De schok in de sportwereld na de dood van Ayrton Senna is vandaag overal voelbaar. De drievoudig wereldkampioen Formule 1 overleed na een zware crash tijdens de Grand Prix van San Marino in Imola. In Brazilië is een periode van 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Tienduizenden mensen gingen vandaag de straat op om hun idool te herdenken. In Amsterdam heeft de politie extra maatregelen aangekondigd voor de komende dodenherdenking op de Dam. De autoriteiten zeggen geen concrete dreiging te hebben ontvangen, maar willen na enkele incidenten eerder dit jaar geen enkel risico nemen. De gemeente verwacht opnieuw tienduizenden bezoekers. En dan nog het weer. Vanmiddag trekken buien over het land, lokaal met onweer. De temperatuur blijft steken op zo'n 12 graden. Morgen is het iets droger dan verwacht, maar het blijft fris voor de tijd van het jaar.

Toppen van nu, Alex Warren en Fever Dream. En daarvoor, ja, ik vond destijds al een hele foute plaat, namelijk van Nico Landers, Liefde in de Nacht. En toch, als ik hem nu weer terug hoor, is het ook wel weer leuk om te draaien, hoor. Hij staat in de hitlijst van 2 mei 1994 op nummer 20.

0: komende uren zijn er weer drie. De vergeten plaat, of zoals zij zegt...
1: De vergeten plaat.
0: Precies. Evert uit Wezen, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: goede. Ja, je komt altijd met nummers aanzetten die ik dan nog wel ken, maar ook mooi vind om weer te draaien. Want waar gaat het deze keer om?
2: Dankjewel.
0: Waar gaat het nu om?
2: Ja, dat klopt, Oene. Ik zal het een beetje uitleggen. Ik zit wel eens 's avonds, ik kijk weinig televisie. En dan zit je op YouTube en dan krijg je allerlei nummers aangeboden, zeg maar. Toch?
0: Ja, dat klopt.
2: Nou, en toen ook dit nummer en toen dacht ik... Ken ik dit nou of ken ik dit niet? Ja, ik denk dit ken ik wel. Maar wanneer?
0: Ja.
2: Wanneer heb ik dat gehoord? Dat is heel lang geleden.
0: Om wie gaat het?
2: Het is een prachtig nummer van Jerry Rafferty.
0: Ah.
2: Ja, heel mooi. Mooie tekst, mooie compositie. Ja, vergeten plaatje.
0: Ja, en hoe heet het nummer?
2: Get It Right Next. Volgende keer beter.
0: Volgende keer beter, zeker. En was dat een nummer net na het Stiedels Wiel gestopt was? Of?
2: Dat weet ik niet, Oene. Dat weet ik niet. Wanneer dat begonnen is of wanneer dat geëindigd is, dat weet ik niet. Maar dit is wel solo, zeg maar.
0: Nou ja, ik heb in ieder geval even afgeluisterd, maar het is inderdaad een mooi nummer. En een terechte vergeten plaat.
2: Is helemaal vergeten, Oene.
0: Nou, even dankjewel en een mooi weekend.
2: Jij ook, Oene, hoi.
1: De vergeten plaat.

Nou, dat is de andere grote hit van Smokey Robinson en de Merkles in de Tracks of My Tears voor je op Radio Oost. Ga naar Amerika, naar de Amerikaanse Billboard Hot 100. Van 2 mei 1994, van 9 naar 4 is hier de Enigma.

0: Mooi hoor, zeker. Sandra, de Duitse zangeres, die zingt het nummer onder andere. Enigma, Return to Innocence in de Amerikaanse Billboard Hot 100 van 2 mei. Gaat de plaat van 9 naar nummer 4.
1: Six pack.
2: Een kwestie van rock en roll.
0: Er komen er weer 4 voorbij. Een kwestie van rock en roll, muziek van voor 1963. Zonder al te veel synthesizers, gewoon pure instrumenten gewoon achter elkaar gezet. Zoals bij deze van de New Beats. Everything's Alright uit het jaar 1959.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
10: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen op vandaag en morgen. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot

0: 30% korting op ruim 100 designermerken. Shop till you drop met merken als Lacoste, Gant en Playmobil. Modetrends, lekker eten, Starbucks koffie, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtgroep, 20 minuten van Enschede.
1: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: And now for something completely different.
2: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Een Zuid-Afrikaans oude volkswijsje in de jaren 70 versie. 1977 was een hitje voor Thembi over zijn eendagsvlieg.
1: Toppers van toen en nu.
0: De 71ste editie van de Ronde van Overijssel wordt vandaag verreden. En ja, op TVO's kun je alles volgen. En voor de radio is daar verslaggever Tijmen van Wissing. Tijmen, hoe verloopt de wedstrijd?
2: Goed, het zijn prima omstandigheden. We hebben al geruime tijd een kopgroep van 4. Maar die voorsprong loopt wel gestaag terug. We zijn inmiddels op de Holteberg, zo'n 62 kilometer nog. En de verbinding is wat lastig op dit moment, omdat we in de Holteberg altijd een paar van die dipjes hebben. Ook qua beeld nu bij TVO's. Maar de voorsprong bedraagt zo'n 40 seconden voor het kwartet. En die bestaan uit de Italiaan Thomas Rossetti, Dylan Grobbink, Melle Lubbers en Antoine Quint. Ja, die hebben al vrij vroeg in de wedstrijd gedacht, hey, wij gaan er met z'n vieren vandoor. Wij willen graag eventjes onze neus aan het venster drukken tijdens deze ronde van Overijssel. Overijssel is mooiste. Het is heel druk langs de kant. Er zijn veel mensen die toch eventjes komen kijken naar al die rijders die zometeen rond de klok van 16:30. Het zal iets van 16:30 zijn, want de omstandigheden zijn als gezegd prima. Dus ja, er wordt hard gekoerst. Dus de finish zal rond 16:45 in Reizen zijn.
0: Dankjewel, Tijmen van Wissing. En dan rond die tijd kom je weer bij ons, bij mij in de uitzending, om verslag te doen van de laatste meters van de Ronde van Overijssel. En je kunt hem nog steeds herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1994.
0: Ik heb even een overzichtje gemaakt van de stemmers tot nu toe. Deze plaat, bestijgt de derde plek. Strani Amore van Laura Pausini. En deze op nummer 2. Nou, die mooie ballade van Prince, The Most Beautiful Girl in the World. En 4 bovenaan, dat mag ik wel zeggen, is deze. Bruce Springsteen en The Streets of Philadelphia. Je kunt nog steeds stemmen, hè, tot een uur of 5 ongeveer. Ga naar de radio's Facebookpagina. 10 titels van de 40 kun je aanklikken. En de meest aangevraagde hoort tussen 5 en 6 uur. En je kunt ook nog steeds meedoen aan de... Die hebben we al gehad. Nee, ik bedoel eigenlijk te zeggen, je kunt nog steeds meedoen aan de...
3: Cryptogrammofoon.
0: Zeker. En dit is de opgave.
4: Deze zorgverlener speelt in een film.
0: Ja, welke plaat hoort daarbij? De oplossing is te vinden in de hitlijst van 2 mei 1994. 06-456-71331. We hebben straks een mooie vergeten plaat van Paul Simon met een Afrikaanse a cappella zanggroep. En tegen 16:30 hoor je weer het nieuws van toen. En welke radio- en tv-programma's waren populair in mei 1994?
1: Toppers van toen en nu.

Muziek uit de jaren 90, Right Said Fred, hoorde je op Radio Oost. En I'm Too Sexy, zeker. Nou, ja, hoe is dat idee ontstaan van een nummer? Nou, dat ontstond toen de broers Fairbrass van Right Said Fred een sportschool in Londen hadden waar volgens Richard veel narcisme en poseergedrag te zien was. En op een dag stond hij voor de spiegel in die sportschool en zong hij voor de grap de regel I'm Too Sexy for My Shirt toen hij zijn shirt uittrok. En de band van de broers besloot daar een nummer van te maken. I'm Too Sexy dus. Tweede uur voor toppers van toen, daarin staan de jaren 70. Een beetje centraal. Zo straks Angel Eyes van Brian Ferry en Roxy Music. En nu allereerst die mooie ballade van Rose Voice, Norman Whitfield en zijn band I'm Wishing on a Star.

0: Angel Eyes hoorde je van Roxy Music samen met... hoe heet u wel? Ja, Brian Ferry, uiteraard. Even kijken. Neem me kwalijk, het is een minuutje voor 4:30. Dat gebeurde er al op 2 mei 1994. En welke radio- en tv-programma's waren populair? Zometeen even een slokje water. Zeker, je hoort Jan Willem Kobus.
1: Het nieuws van mei 1994. Met nog maar 1 dag te gaan voor de landelijke parlementsverkiezingen draait de campagnemachine van de politieke partijen op volle toeren. Uit de laatste peilingen blijkt dat de regeringspartijen CDA en PvdA fors verlies tegemoet zien. Vooral het CDA onder leiding van Elko Brinkman lijkt terrein te verliezen aan de oppositie. De VVD van Frits Bolkestein en D66 van Hans van Mierlo staan op winst en lijken een sleutelrol te gaan spelen in de formatie van een nieuw kabinet. Politiek analisten sluiten de vorming van een historisch paars kabinet zonder de Christen-Democraten niet langer uit.
2: Vandaag is Nederland veranderd. En nu de politiek nog.
1: Vakbonden en werkgevers spreken vandaag verder over maatregelen om de werkloosheid terug te dringen. Vooral onder jongeren blijft het aantal werkzoekenden hoog. Er wordt onder meer gekeken naar stimuleringsregelingen en extra banen in de publieke sector.
3: Stimuleer de zelfredzaamheid van mensen. Bemoei je niet met de vraag wat werk is of niet. Werk mee aan een overheid die dat mogelijk maakt. Die zich niet met werk bemoeit, maar wel met onze welvaart.
1: In Zwolle is de politie op zoek naar getuigen van een brand die gisteravond uitbrak in een leegstaand pand aan de Willemskade. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar volgens de eerste bevindingen is er mogelijk sprake van brandstichting. Het gebouw stond al langer op de nominatie om te worden gesloopt. En in Zwolle wordt met man en macht gewerkt aan de opbouw van de podia voor het Bevrijdingsfestival. De hoofdstad van onze provincie verwacht tienduizenden bezoekers. De politie van IJsseland laat weten extra manschappen in te zetten om de stroomfeestvirus in goede banen te leiden. Ook in steden als Kampen en Hengelo wordt dit jaar grootschalige festiviteiten georganiseerd om de bevrijding te herdenken. Op tv op Nederland 1 kun je kijken naar topscoren om 17:30.
4: U merkt het vanzelf, hoef niet zoveel uit te leggen. Maar op zijn minst moet ik u de eerste twee kandidaten voorstellen. Hier zijn ze, Riet en Sjoe.
1: Nederland 2 zendt Onderweg naar Morgen uit om 6:55.
5: Ietsje hoger. Nee, nou zak. Iets hoger. Ja, mooi.
6: Mooi, hou zo.
7: Nou, ik heb ook een foto van mijn kinderen op mijn werk. Maar dit vind ik wel een beetje overdreven.
1: Lingo kun je bekijken op Nederland 3 om 6:45. En RTL heeft de soapserie Santa Barbara in petto om 3:50.
8: Terry there.
9: I love you.
8: I love you too.
1: Op de radio, op Radio 2, De Gouden Uren, om 9:00 in de ochtend.
10: Tot 12:00, Edwin Diergaarde met De Gouden Uren.
1: En Tros Nachtwacht is er op Radio 3 om 12:00 in de nacht, uiteraard.
11: Je zoekt op je radio.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: Band-Aid van Jasmine, de duo oogst deze week. En daarvoor kun je luisteren naar Deep Forest. Ja, Sweet Little Bar. En die staat in de hitlijst van 2 mei 1994 op nummer 23. Daar is hij weer.
1: De vergeten plaat.
0: Een paar weken geleden al aangevraagd via het stembiljet. Ja, en het mooie om deze namens Roger te gaan draaien. Ik kom niet bereiken namelijk. Maar het was inderdaad een paar weken geleden, Roger. En ik ga hem nou draaien. Paul Simon met Diamonds on the Soles of Her Shoes. Oh, wat een mooi nummer.
1: De vergeten plaat.

Ja, een tijdje niets vandaag gehoord. Shakira en Zoo hoor je op Radio Oost. Gaan we nu even hebben over de Pretenders met I'll Stand By You. Die staat in de Engelse top 40 van 2 mei 1994 op nummer 12. Gezakt van 10.

0: Chrissy Hynde en de Pretenders en I'll Stand By You in de Engelse hitparade van 10 naar nummer 12.
1: Een kwestie van rock en roll.
0: Zeker, ik heb een keer een wat rustiger rock'n'roll plaats voor je uitgezocht. Deze namelijk van Billy Currie uit 1961.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
1: Wacht even hoor.
0: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
1: Klopt dat wel?
0: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Aanstaande zondag, Koopzondag in Gronau. Tijdens de Jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen nog vandaag en morgen. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oostenburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
15: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo.
1: Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
8: Aanstaande zondag, koopzondag van 1 tot 6 uur bij Bruno Kleine in Gronau. Heerlijke zomer.

0: extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
9: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
10: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
11: Yesterday.

0: Nightboat to Cairo was eigenlijk bedoeld oorspronkelijk als een instrumentaal nummer, geschreven door toetsenist Mike Barson van de band Madness. Maar werd uitgebreid toen de zanger Sykes er een tekst bij schreef. Het was een grote hit in 1980.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Tot 5 uur. Kun je hem nog eens schrijven?
1: De herschreven top 10 van 1994.
0: Zeker. En in de top 3, vergeleken met een uur geleden, is geen verandering gekomen. Maar voor de volledigheid, laat ik het nog even horen. Dit is nummer 3.
2: Strani amori che fanno crescere e sorridere.
0: Strani amore van Laura Pausini. Dus voorlopig op 3 en deze op 2. Ja, en de symbool heette hij toen ook nog. The most beautiful girl in the world. En deze staat nog 4 bovenaan op 1. Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. Nou, nog tot 5 uur kun je stemmen. Radio's Facebookpagina, bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde hoor je dan tussen 5 en 6 uur. En je kunt nog steeds meedoen aan de
3: Cryptogrammofoon.
0: Zeker, met dit als opgave.
4: Deze zorgverlener speelt in een film.
0: Nou, wordt de oplossing herschreven? Ja, dan hoor je de oplossing tussen 5 en 6 uur. En anders tussen nu en 5 uur ergens. Verder weer een mooie vergeten plaats. Deze keer afkomstig van André Hazes. Heeft André Hazes vergeten platen? Nou ja, zeker. Je hoort om 4:15 hoor je meer. En welke films draaiden er in de bioscoop in 1994? En ook de prijzen in de supermarkt komen in dit uur voorbij.
1: Toppers van toen en nu.

0: Ja, blijf een mooi nummer hoor van Shaq Attack en Dark is the Night. Het is 9 minuten bijna voor 4:30, de finale van de 71ste ronde van Overijssel. Tijd voor weer zien.
1: Ja, het is echt ongemeen spannend, want we zitten in de laatste kilometer. Althans, we gaan nu richting de laatste kilometer in de straten van Rijssen. En er zijn nog 3 renners vooruit en die hebben echt een minieme voorsprong. Het is een seconde of 15, wordt dan elke keer gegeven door de Tourradio. Echt iedereen leeft ook mee hier op de meter staan hier zo'n, nou, wat zal het zijn, toch 1500 toeschouwers. Die kijken naar een groot scherm en die gaan zometeen de 3 koplopers zien. En die zijn van een internationaal gezelschap. Want dat is deze 71ste editie van de Ronde van Overijssel. Want de Australisch kampioen Eddy zit voorin. Jan-Willem van het Schip. En ook nog eens de Italiaan Kevin Tezzo Rossola. En die gaan nu richting de laatste bocht. En het lijkt er dus op dat dit trio het gaat uitmaken. Jan-Willem van het Schip, de Nederlander, gaat van heel ver weg. En die moet ook een lange sprint aangaan, omdat hij niet de rapste is. Hij gaat het van heel ver aan. En dan komt hij in het zicht van de vaste camera's. En Jan-Willem van het Schip gaat het niet redden hoor. Patrick Eddy gaat het redden. Patrick Eddy wint hier de 71ste editie van de Ronde van Overijssel. En dan is het de Italiaan die tweede wordt. En Jan-Willem van het Schip die als... De eerste de sprint aanging, die eindigt hier als derde. Dus ja, het is een prachtige uitgave geweest. En hier komt het peloton. Nou, die zijn denk ik op een seconde of 8 van de winnaars. En zo hebben ze zich toch misrekend. Het was echt een geweldige editie. Iedereen dacht een beetje, het is te mooi weer voor een zware koers. Iedereen hield rekening met een massasprint. Maar uiteindelijk trok dit trio rond de straten van Marklo Stockholm weg. En uiteindelijk wisten zij het in de laatste 50 kilometer heel spannend te maken. En je hoort het op de achtergrond. Zelfs de speaker is heel enthousiast. De Australische winnaar Patrick Eddy wint hier dus de Ronde van Overijssel.
0: Dankjewel Tijmen vanuit Rijssen. Daar is de finish.
2: De langspeelplaat van de week.
0: Ja, in de jaren 90 had je diverse uitvoeringen van een album, een verzamelalbum, dat heet Pop in je moerstaal. Nou, zo staat er op Pop in je moerstaal deel 8. Een nummer van Jean-Paul van der Meij, mooie rijke vrouw. Heeft niet op een ander album gestaan, maar ik vind het wel leuk om te draaien, want in de jaren 90 kwam het nummer regelmatig voorbij op Radio Oost. Dus van Pop in je moerstaal is hier Jean-Paul van der Meij.

0: Jean-Paul van der Meij hoorde je. En mooie, rijke vrouw van het classic album Pop in je moerstaal.
1: Crypto Grammofoon.
0: Zeker, dat betekent dat hij dus niet herschreven is. Dan gooi je hem niet tussen 5 en 6, maar zo meteen al eigenlijk. Dit is de opgave.
2: Deze zorgverlener speelt in een film.
0: Dag, Andy Slechter uit Almelo. Ja, die probeer ik al steeds te bellen, Andy Slechter. En hij zegt van, ik hoop dat hij goed is. Ja, want ik ben ook nog eens een keer in 1994 geboren. En hij had een goede oplossing, namelijk Look Who's Talking van Dr. Alban. En waarom? Nou, Look Who's Talking is ook een film. En Dr. Alban was, voordat hij ging zingen, op zijn nogal tijdens, tandarts, en dat is een zorgverlener. Nou, Andy, ik neem nog even contact met je op. En anders, als je dit hoort, even je adresgegevens op de app zetten. Dan weten we in ieder geval waar de verrassingsdelen van radio en tv-host naartoe mogen gestuurd. Nou, alvast dank. Nou, en de oplossing. Zullen we nog eventjes officieel hebben zeggen dat het goed is?
1: Jouw antwoord is goed.
0: Ja hoor. En ook met een goede uitleg erbij. Look Who's Talking van Dr. Alban. En dat klinkt zo.

En dan vliegt het in één keer uit. Dat was toch niet de bedoeling. Zullen we even kijken of ik hem weer terug kan krijgen. Look Who's Talking Now van Dr. Elben. Volgens mij moet dat wel te doen zijn. Zo moeilijk is het niet. Even invoeren en dan komt hij vanzelf weer voorbij.

0: Dat was Luke Who's Talking Now. Ja, ik zit er ondertussen even op de app te kijken. Want Andy Slechter Almelo zegt, ik hoop dat ik op tijd ben. Nee, dat niet, Andy, maar je hebt wel gewonnen. Dus als je je adresgegevens even op de app zet, dan gaan we jou het RTV Oost verrassingspakket opsturen. Zo gaat dat. Nou, we gaan weer terug naar 1994. Voor wat betreft de bioscoopfilms die destijds werden bezocht. En ook de prijzen in de supermarkt komen voorbij. Je hoort Jan-Willem Kobus.
1: Het bioscoop- en winkelnieuws van mei 1994. In de bioscopen draaien The Lion King.
2: Het laatste nieuws van vanmorgen. Steek van wal.
1: Can you feel the love tonight? Enzovoort. Schindler's List.
3: Also, each person is to get a bottle of vodka. They won't drink it. They know its value. Likewise, those Egyptian cigarettes we organize.
1: Clear and present danger.
4: These drug cartels represent a clear and present danger.
1: The Mask.
5: Ooh, somebody stop me!
1: Zeven.
6: Detective!
7: You're looking for me.
1: The Crow.
8: People once believed that when someone dies, a crow carries their soul.
1: En de Nederlandse film Duizend Rozen. En dan nog de prijzen in de supermarkt. 300 gram chocoladepastilles, 5,95 gulden. Een duo flacon dag- en nachtcreme, niet tegelijk gebruiken, 9,95. En een bos rozen, diverse kleuren, voor 5,95 gulden. Decafé, cafeïnevrije koffie, 250 gram, 3,19 gulden. En een slaapzak in een luxe roltas voor 49,95 gulden. Een ronde barbecue voor 19,95 gulden. En een pak beschuit, 1,49 gulden. Een liter halfvolle melk, 1,9 gulden. En de klapper van de week. Een fles mousserende wijn met een vleugje vruchtensmaak, 7,95 gulden.

0: Ja, de jaren 80 en 90 staan wat meer centraal in het derde uur van de toppers van toen. En nu zoals deze Fatal Flowers en Younger Days. Goed, en daarvoor draai ik nummer 2 in de hitlijst van 2 mei 1994. Waterfall van Atlantic Ocean.
1: De vergeten plaat.
0: Petra van Galen uit Zwolle heeft ook gereageerd via het stembiljet. Ze zegt, ja, we kennen natuurlijk de meeste nummers van André Hazes, maar ik heb al een hele tijd Vaag en Stil niet meer gehoord. Petra, dat klopt. Daar gaat-ie.
1: De vergeten plaat.

0: en doe even normaal, hoor je op Radio Oost.
1: Een kwestie van rock en roll.
0: Twee plaatjes in het uur en daarna de herschreven hitparade van 2 mei 1994. Dat is een mooie lijst geworden, hoor. Ja, kan ik wel blijven worden. Niet anders. Katy Kirby nu, Let Me Go Lover uit 1959. Oeh.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
1: Wacht even hoor.
0: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
1: Klopt dat wel?
0: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je daar zin in?
7: Ja.
6: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Het is Broeken Tiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Laatste kans, alleen nog vandaag en morgen. Morgen is het koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
15: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
16: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
15: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
17: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
15: Hoe veranderen hippies en kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.

0: Spekzavers.nl.
1: Bij Spekzavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Speksavers. Dus maak een afspraak op speksavers.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, Limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Het is heerlijk, hè?
10: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
11: Thuis in Overijssel.
12: We gaan terug in de tijd.

0: Feeling It uit 1982, een Old Town. Het is in de jaren 90 nog eens een keer via een pleutsessie gecoverd door de Coors.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Welke herinnering heb je aan de lente van 1994? Nou, Gert Vaanhottert Beekbergen, Ayrton Senna komt om het leven. Ja, dat hadden we ook nog in een nieuwsblokje zitten. Jolanda Bos wil net gehoord. 2 mei was de geboortedag van mijn moeder. Dus sowieso een speciale datum. Even kijken, Truus uit Hengelvelde, toen was ik weduwe met 4 zonen. Nettie Hof uit Rijzen, we gingen ieder weekend naar de camping in Marklo. Michel uit Nijverdal, ik was toen 9 jaar. Hilbert uit Vriezeveen, de tweede is in aantocht in het jaar 1994. Gerben Hilbrink uit Hengelo zat toen nog op school en na de school gingen we buiten spelen. René uit Rijzen, weer een nieuw campingseizoen. Ieder weekend van Zoetermeer naar, naar Marklo. Ja, hetzelfde als Nettie dus eigenlijk. Ja, zou ik kunnen zeggen. Jos uit Geesteren, jongste zoon geboren. En Stevo, landskampioen, zondag amateurvoetbal. En Albert tot slot uit Badmen die zegt... voorbereiden het reis met de schoolkinderen naar Hongarije. Zo. Nou, normaal zou je een kwestie van rock'n'roll horen, maar er staan een paar lange platen in die herschreven hitparade van 2 mei 1994. Dus we gaan daaraan beginnen.
2: Top 10.
0: Precies. Oh, die moet hier even weg, natuurlijk. Ik bedoel eigenlijk dit muziekje. 1994, 2 mei. Ja, de herschreven hitparade. Ja, er staat op nummer 10 een nummer van Willeke Alberti... die ik alleen maar in de Songfestival-uitvoering heb kunnen vinden. Dat heeft ze nou meegedaan met Waar is de zon? Maar het is wel een hele mooie uitvoering.
3: De herschreven top 10 van 1994, nummer 10.

0: Le Pays-Bas, 4 points. Ja, weet u het nog? Een jaar geleden met Koning in de Dag, Dublin, sta ik daar een prachtig lied te zingen. Van Koos van Doesburg krijg ik maar 4 punten. Tja, ik had net zo goed over een verstopt riool kunnen zingen. Of over de bakkenbaarden van mijn opa. Begrepen hebben ze het niet. Maar ja, als u zegt, ik heb maar 4 puntjes overgehouden, dan... Nee, dat is niet waar. Ik heb er 2 fantastische vrienden aan overgehouden. En 1 daarvan is mijn steun en toeverlaat. En de componist van dit prachtige lied, Edwin Schimschijn.
1: Thank you.

nummer 9.

0: Ja, dit nummer is niet zo vaak te horen op Radio Oost. Metallica en One toch herschreven op nummer 9. En in de reguliere hitparade staat hij op nummer 19. Ja. Goed, daarvoor op nummer 10 hoorde je inderdaad Willeke Alberti, Waar is de zon? In de reguliere staat u nummer 37. Ace of Base heeft een nummer van Aswad gecoverd, namelijk Don't Turn Around. Staat ook in de hitparade en herschreven op
1: nummer 8.
2: I will survive without you.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag. De Overijsselse derby, PEC Zwolle, Heracles Almelo. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
0: Nummer 6.

0: Mariah Carey, die coverde een nummer van Nielsen, Harry Nielsen, Without Love. Op nummer 6 in de herschreven hitparade en de reguliere op nummer 4. Daarvoor Joshua Caddison, Jesse, ja, een paar bellen achter elkaar. Op nummer 7 in de herschreven hitparade en in de reguliere op nummer 13. En ook Don't Turn Around van Ace of Base hoorde je. Die staat op nummer 8 in de herschreven hitparade en in de reguliere op nummer 7. Dus dat ligt aardig dicht bij elkaar. Rowan Hansen heeft een nummer opgenomen met Flaco Jiménez. The Moon Is Mine. Ja, dat was eigenlijk best wel een populair plaatje. En dat vinden de luisteraars van de Radio Oost ook. In ieder geval de luisteraars van dit programma. Want het nummer The Moon Is Mine staat op...
1: Nummer 5.

De band Timeless hoor je en Where is the Love op Radio O staat op nummer 4 in de herschreven hitparade van 2 mei 1994. En daarvoor Robin Hess en Flaco Jiménez op nummer 5. En in de reguliere op nummer 34. Dus dat ligt wel behoorlijk ver uit elkaar. Aangekomen bij de top 3. En daarin onder andere, staat er maar eentje op nummer 3.

Op nummer 2 in de geschreven hitparade zeker Prince and the Most Beautiful Girl in the World. In de reguliere staat op nummer 3. Ja. De titel van het nummer verwijst naar Maid Garcia. Prince en zij kennen elkaar sinds 1990 en zouden in februari 1996 trouwen, om vervolgens 4 jaar later weer te scheiden. Ook Vanessa Marcel schijnt een inspiratiebron voor hem te zijn geweest. En kijken. Deze Maid Garcia die was ook te zien in de reclamecampagne voor dit nummer. Nou, oké. Op nummer 2, dus daarvoor op nummer 3 kon je luisteren naar Laura Pausini met Strani Amore. En in de reguliere hitparade staat zij op nummer 5. Ja, Bruce Springsteen, die kon niet meer ingehaald worden.

0: Bruce Springsteen op nummer 1 in de herschreven hitparade van 2 mei 1994. In de reguliere staat hij op nummer 8. Tot zover deze aflevering van de Toppers van toen. En nu, vanaf aanstaande donderdag, kun je stemmen op de hitlijst van 9 mei 1970. Na 6 uur non-stop muziek tot 11 uur. Daarna met het oog op morgen en van 12 tot 8 uur weer non-stop muziek. En om 8 uur is de beurt aan Bas Treffers voor Thuis op zondag. Goed weekend en wat mij betreft tot de volgende keer.
1: Hallo, het is tijd om te gaan. Eén ding. Blief naar Radio Oost lusten. Blief naar TV Oost kijken. En nou samen pokkel eronder zetten naar Reppie van Boer.
2: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Je kiest niet voor STAR, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Aanstaande zondag, koopzondag van 1 tot 6 uur bij Bruno Kleine in Gronau. Heerlijke zomermode voor kleine prijzen. Bruno Kleine, meer mode, meer keuze, meer kwaliteit, meer voor je geld.
9: Aanstaande zondag, koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
2: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check

0: Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je daar zin in?
2: Ja.
1: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Aanstaande zondag, koopzondag van 1 tot 6 uur bij Bruno Kleine in Gronau. Heerlijke zomermode voor kleine prijzen. Bruno Kleine, meer mode, meer keuze, meer kwaliteit, meer voor je geld.
11: Radio Oost, thuis in Overijssel.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
2: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
3: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
2: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
4: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
5: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlande spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waar flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag, de Overijsselse derby, PEC Zwolle, Heracles Almelo. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Aanstaande zondag, Koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
3: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert hebben ze alle soorten holt.
4: Wat moet korter?
3: Bij RTT hebben ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Bij RTT hebben ze volle holt.
4: Korter.
3: Een bult holt bij RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39... Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Voor de

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Radio Oost. De avond...

0: In aanloop naar 4 mei zie je bij RTV Oost een aantal indrukwekkende documentaires. De Vrouwenmars vertelt het aangrijpende verhaal van 116 vrouwen die in april 1945 gedwongen op transport gingen.
1: Geschokt op onze klomp en met onze bagage de nacht in. Omringd door honderden Wehrmachtsoldaten.
0: Mijn opa was Schalk Haarder, ontrafelt het beladen verhaal achter het beruchte politieopleidingsbataljon in Schalkhaar.
2: Grootste leugens werden verteld, we hadden de Joden opgehaald. We hebben geen die Joden opgehaald, die waren allemaal opgehaald.
0: Stuk voor stuk verhalen die raken, confronteren en niet vergeten mogen worden. Kijk ze op TV Oost, op onze website of in de gratis RTV Oost-app.
3: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Aanstaande zondag, Koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Radio Oost, thuis in Overijssel.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag. De Overijsselse derby, PEC Zwolle, Heracles Almelo. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijk van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
4: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
5: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
4: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
6: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
4: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
7: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
8: Hey Remo!
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Het project uit Duitsland kwam tegelijk met het loslaten van walvis Timmy op de Noordzee. Weten we eigenlijk wel zeker dat die bultrug geen kernonderzeeër is? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Ja, die terugtrekking van Amerikaanse troepen volgt op opmerkingen van bondskanselier Merz, die bij Trump helemaal in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Maar waarom spreekt Merz zich zo expliciet uit? Welk belang heeft hij daarbij? Verder gaan we het hebben over de terugkerende discussie rondom de dodenherdenking en de vraag hoe je nou het beste kan herdenken in tijden van polarisatie. Een roep om een miljardairstoeslag in Californië zorgt voor politieke dilemma's onder democraten. En aan het einde van het uur heffen we het glas op een grote verhuizing van duizenden wijnranken in Frankrijk. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zaterdag 2 mei.
2: The United States says it will withdraw 5000 of its troops from Germany as a rift widens between the two countries.
0: De ruzie tussen de VS en Duitsland loopt verder op. Mogelijk door deze opmerking van bondskanselier Merz.
3: Die Amerikanen hebben offensichtlich keine strategie. Daar wordt een ganze nation gedemütigd.
0: Ja, Amerika heeft geen strategie en het land staat voor schut, zegt hij. En daarop besloot Trump dus troepen terug te trekken uit Duitsland. Deze defensie-expert legt uit wat de stap van de VS betekent.
4: Dat deze Amerikaanse regering heel erg twijfelt over de rol die het in Europa wil spelen. En dat het daar ook legitiem kan twijfelen aan hun bereidheid om te vechten voor Europa.
0: Het is volgens hem de zoveelste zorgelijke actie van Trump.
4: Die hele soort serie uitspraken en handelingen, ja, dan is het wel iets dat er nog bovenop komt en nog meer verder verontrust.
0: De brandweer startte vandaag met een bewustwordingscampagne over natuurbranden.
5: Wij doen dit om mensen bewust te maken van de risico's bij natuurbranden en ze een aantal handvaten mee te geven wat ze ook zelf kunnen doen.
0: Want veel van die branden worden door mensen veroorzaakt.
6: Als je mensen, zoals gisteren, zie je gewoon nog mensen roken in de natuur, dan denk je van, dat is niet handig.
0: En zomaar overal je elektrische fiets wegzetten, is dat ook niet.
5: Die accu's hebben het negatieve effect dat ze ook wel eens in brand kunnen vliegen.
0: De brandweer kwam vandaag ook met goed nieuws over de natuurbrand in het Harde.
7: Dat het de seinbrandmeester is gegeven.
0: Oftewel,
7: het vuur is uit.
0: Het risico bestaat wel dat de brand weer oplaait en daarom een verzoekje aan de weergoden.
8: Het gebied is helemaal veilig als we een beste regenbui eroverheen krijgen, dus laten we hopen dat dat komt.
0: Nou, dat zit wel goed, want flinke hagel- en onweersbuien zijn inmiddels gearriveerd. Rivalen Ajax en PSV speelden vanavond tegen elkaar. De Eindhovenaren zijn al kampioen en de spelers van Ajax vormden daarom een erehaag.
9: Applaus voor de spelers die zich hier keurig opstellen. Nu hoort het ook aan de reactie van het publiek. Iedereen is heel blij met dit idee.
0: En daarna hadden de bezoekers niet lang nodig om te scoren.
9: Bij de tweede paal zit hij er al in. Een hele snelle goal van 35 tellen.
0: Het was zelfs PSV's snelste goal tegen Ajax ooit. Uiteindelijk werd het laat in de wedstrijd 2-2 en daar baalde PSV'er Guus Til behoorlijk van.
10: Als je hem dan in de 92e minuut weggeeft, dat is gewoon kut.
0: We gaan nog even terug naar Duitsland, want daar is de benzine weer een stuk goedkoper dan hier in Nederland. En dat merk je bij de tankstations.
11: Als je alleen maar gele nummerborden aan de tank ziet, dan weet je wel wat er aan de hand is.
0: Het scheelt de automobilisten veel geld.
12: Als ik echt de tank leeg heb, dan scheelt het al 25 tot 30 euro een tank.
0: En medelijden met Nederlandse pomphouders die nu omzet mislopen, hebben ze niet echt.
12: Ja, ik vind het wel zielig, maar ik vind het ook zielig voor mijn eigen portemonnee.
0: En zo zie je maar, uiteindelijk draait alles om.
13: Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen.
1: Dit was poen, Nieuws Vandaag in de media.
0: Ja, dan gaan we nog even naar Louis Dekker voor de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami in de Formule 1. Louis, vertel, wie start er morgen op pole position?
14: Dat is de WK-leider, 19 jaar jong uit Italië, die in Italië al een beetje de Verstappen van het land wordt genoemd. Kimi Antonelli, leider in het WK dus, maar maakt het ook waar in een knalroze, een beetje lila-achtige overal, speciaal voor Miami. De kleuren die daar nogal populair zijn, doet er allemaal niet toe. Hij heeft de snelste tijd genoteerd. Het belangrijke nieuws voor Nederland is dat Verstappen de eerste Grand Prix er niet aan te pas kan. En de afgelopen maand heeft het team hard gewerkt aan de auto. Dat hebben ze allemaal gedaan. En blijkbaar hebben ze bij Red Bull...

0: Racing het licht gezien. Want die auto is een stuk beter. Verstappen zat echt binnen een halve seconde. Werd eigenlijk beter en beter naarmate de rondes vorderden. En staat gewoon op de voorste rij. Morgen naast Antonelli. Tweede plek voor Verstappen. Hij verslaat dus de Ferraris. Hij verslaat de McLarens. Hij verslaat George Russell, de nummer 2 in het WK. En één ding moet hij dan morgen maar eens een keer voor het eerst doen. Namelijk een goede start maken. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Maar Antonelli op pole position is ook een slechte starter dit jaar. Dus misschien is de echte winnaar van vandaag wel de nummer 3 in de Ferrari, Charles Leclerc. Die Ferraris gaan als een kanonskogel doorgaans richting bocht 1. Dus voor de plaatjes is het Antonelli naast Verstappen, maar iedereen gaat letten op het rood van Leclerc morgen.
1: Oké, gaan we doen. Dankjewel. Dan gaan we naar Duitsland, want van die goede relatie tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz is na deze week weinig over. We hoorden net al hoe Merz Trump bekritiseerde en dat heeft dus gevolgen. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Wat vinden de Duitsers eigenlijk erger? Dat de VS die 5000 militairen terugtrekt of de 25% heffing die Trump op Europese auto's instelt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die 5000 militairen is toch te overzien. Het is geen hele grote ramp. Het gaat vooral natuurlijk om de, zeg maar, de structuur van de militaire organisatie die er in de Amerikanen, zeg maar, die zijn heel nadrukkelijk aanwezig in Duitsland. En die structuur wordt niet aangetast, denk ik. Dus die autoheffing is natuurlijk onverwacht ook. Is eigenlijk veel onverwachter dat Trump opeens weer toch weer een verhoging inzet. En is ook voor de auto-industrie is dat een slag. En Duitsland voelt zich met name op de economie heel kwetsbaar. Dus ik ga voor het laatste.
1: voor het tweede antwoord.
2: Ja.
1: Er wordt ook in Duitsland zo gevoeld dat die maatregel eigenlijk vooral op Duitsland gericht is.
2: Tuurlijk, ja. Het is de Duitse auto-industrie die voortdurend, zeg maar, door Trump ook nog eens wordt benadrukt. Hij heeft natuurlijk ook, het is heel curieus, de familie Trump rijdt allemaal in BMW's en Mercedes'en. Maar Trump vindt dus dat de Duitsers veel te veel daaraan verdienen en het handelsoverschot is oneerlijk. En dus moet dat verhoogd. Terwijl op dit moment de Duitse auto-industrie bijzonder kwetsbaar is, omdat de Chinezen opkomen en dus die hele transformatie van benzine, diesel naar elektriciteit nog plaats moet vinden. Mm-hmm. Vandaag is een hele de grootste autoshow in Peking. En daar zijn dus allemaal nieuwe Chinese modellen. En die waren ook vandaag op het journaal.
1: Ja.
2: En dat is gewoon een bedreiging voor de Duitse auto-industrie.
1: Ja. Toen Merz aantrad als bondskanselier wilde hij eigenlijk juist die banden met de VS gaan aanhalen. Hij is ook al 2 keer naar het Witte Huis geweest. En met zijn achtergrond in de zakenwereld in de VS leek hij daar ook de juiste man voor, toch?
2: Ja, dat zei hij zelf natuurlijk ook. Hij heeft gewerkt bij het Amerikaanse bedrijf BlackRock. Hij is eigenlijk ook een man uit het bedrijfsleven. Dus hij wist gewoon wel met Trump overweg te gaan. En ik denk ook wel dat zijn manier van omgaan, een beetje knuffelkoers, koeselkoers, wordt dat in Duits genoemd. En die lijkt ook wel een beetje op wat onze eigen Mark Rutte voor ogen heeft, om het maar zo te zeggen. Maar die is natuurlijk op dit moment eventjes
1: Van de slijmdiplomatie is geen sprake meer.
2: Hij heeft dus het lijkt er eigenlijk op dat hij een soort filosofische opmerking gemaakt heeft op een gymnasium in zijn eigen streek, waar hij zelf vandaan komt, over hoe die Iran-oorlog verloopt en niet helemaal doorgehad heeft dat dat een enorme mediawerking zou hebben.
1: Ja, is dat zo? Heeft hij niet ingecalculeerd dat er gevolgen zouden komen als hij zoiets zou zeggen?
2: Nou ja, het punt is, dat heeft hij in ieder geval zelf ook gezegd, dat in deze mediacratie, zeg maar, alles wordt uitvergroot. En hij was gewoon op de dag van Europa bij een gymnasium op bezoek. Dus hij sprak tussen leerlingen. Dat was niet een bijeenkomst.
1: Hij zei het over de Iran-oorlog en hij zei...
2: Ja, en hij heeft dit gezegd. Het is wel zo dat natuurlijk kritiek op Trump komt iedere Europese politicus uit, want het Europese het Europese publiek wil graag natuurlijk dat onze leiders meer van zich afbijten. Maar ik denk dus dat dit eigenlijk een soort slip of the tongue was, waar Merz daarom bekend staat om allerlei uitspraken te doen die niet kan waarmaken of waar hij dan achteraf zich moet verdedigen. En dit is er in ieder geval één van.
1: Maar een slip of the tongue, het was niet alleen Merz die zoiets zei, hè? De vice bondskanselier en minister van Financiën, die heeft ook gezegd dat de VS er een puinhoop van maakt.
2: Nu achter Merz.
1: Die verdedigt
2: Merz, die steunt hem. En de SPD is natuurlijk sowieso veel kritischer. Dat zijn de sociaaldemocraten die van begin af aan eigenlijk het beleid van Trump natuurlijk veroordelen. Maar dezelfde SPD heeft ook een minister van Defensie. En die heeft juist gezegd dat het allemaal wel, die 5000 militairen die dan nu terug zouden trekken, dat allemaal wel overzichtelijk en hanteerbaar is. Ja. Dus ze zijn er ook bezig om het een beetje te sussen.
1: Maar Merz zet zich sowieso al wat langer af tegen Trump, en zeker dus nu sinds die oorlog tegen Iran.
2: Ja, dat is vooral.
1: Wat is daar nou de reden?
2: Nou, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vrij simpel. Merz is als kanselier aangetreden om de economie weer te draaiende te krijgen. En hij heeft ook beloofd dat als hij man van het zakenleven kanselier zou worden, dat ook meteen zou gebeuren. Dat is dus helemaal niet het geval gebleken. En je zou bijna zeggen, gelukkig was er een voorspelde groei van 0,5% van de economie voor dit jaar. En iedere week dat de straat van Hormuz dicht blijft, slinkt dat sterker en heb je zelfs kans op krimp. Want de Duitse industrie is enorm afhankelijk van de energieprijzen. En die energieprijzen zijn nu sky high. De Duitse industrie was al kwetsbaar. En dit ziet er dus natuurlijk gewoon slecht uit voor de Duitse regering. Dus de Duitse regering wilde absoluut dat die straat van Hormuz weer open zou gaan. Terwijl de Amerikaanse regering dat koppelt aan het kernenergie of de kernwapenprogramma's van Iran. En dus Trump nog even stoer doet, zeg maar, en die straat dicht houdt. Dat heeft weinig consequenties voor de Amerikanen. Behalve dat de olieprijs natuurlijk wel stijgt, ook in VS.
1: En grote
2: heeft
1: consequenties
2: enorme
1: voor
2: consequenties
1: Duitsland.
2: Voor Europa en voor Duitsland in het bijzonder.
1: Ja.
2: En daar zijn, denk ik, achter de schermen al heel wat woorden over gevallen.
1: Ja, dus de oorlog met Iran en de economische gevolgen, die spelen op de achtergrond gewoon
2: enorme
1: een hele belangrijke rol. Doet die andere oorlog in Oekraïne dat ook? Speelt
2: Zeker.
1: Die ook een rol?
2: Volgens mij is dat ook een heel belangrijke factor. Want Trump wil, heeft hij zelf ook gezegd, van deze oorlog af eigenlijk. Hè? Hij heeft zelfs gezegd deze week dat Oekraïne deze oorlog verloren heeft. Wat, nou ja, interessant. Hij zegt natuurlijk heel veel. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat Orbán is weg, waardoor de EU een lening van 90 miljard aan Oekraïne kan geven. Dat is allemaal vorige week gebeurd. Trump heeft met Poetin gebeld afgelopen woensdag. En Poetin is altijd heel, die denkt graag mee met Trump. Dus die heeft al allerlei oplossingen geboden. Dus dat speelt allemaal op de achtergrond, denk ik, mee. Dan moeten we, ze hebben zelfs 1,5 uur gebeld. Hè, dus dat is echt niet onbelangrijk. En zou het heel goed kunnen zijn dat Trump nu echt van die oorlog af wil. En dan vindt hij Duitsland op zijn weg. Want de grootste, veruit, by far de grootste donor aan Oekraïne is op dit moment Duitsland. Schuurt het ook. Dus het schuurt op allerlei manieren. En dan wordt zo'n uitspraak, ja, wat ik dus als een soort
1: slip of the tongue
2: zie, wordt uitvergroot. En dan wordt het dus, zeg maar, mediaspectakel komt eromheen. Terwijl volgens mij die twee oorlogen op de achtergrond en de enorme meningsverschillen over de oplossingen van die oorlog eigenlijk veel belangrijker zijn.
1: Ja. En Hanko, komende woensdag is het precies een jaar geleden dat Merz bondskanselier werd.
2: Ja.
1: Op 6 mei. Hoe zou je nou zeggen, als je hem even tussentijds moet evalueren, staat hij ervoor?
2: Dramatisch.
1: Oh.
2: Echt volledig. Want hij heeft namelijk gezegd dat de economie zou gaan draaien. Het was niet helemaal duidelijk hoe maar als hij kanselier werd, zou dat als vanzelf goed gaan. Zou de belastinginkomsten ook nu weer toe gaan nemen. En dat is er natuurlijk helemaal niet gebeurd. En ze hebben de regering, de CDU en SPD, de ChristenDemocraten en Sociaaldemocraten, zijn 2 weken geleden in een villa hebben ze zich teruggetrokken. En daarvan heeft Lars Klingbeil van de SPD gezegd... ja, het is heel normaal in een democratie... dat je ook door je coalitiepartner angebruld wordt. Dus toegeschreeuwd. Mm. Het schijnt dus dat Merz daar ontploft is. En Merz heeft daarover gezegd... van ja, we hadden misschien iets te veel op de agenda staan. Oftewel, ze zijn helemaal niet uit... hoe ze zeg maar de begroting van volgend jaar rondkrijgen. En ze hebben gewoon, ja, ze komen niet tot elkaar. Dus die crisis, die kabinetscrisis, daar zou het over gaan, zeg maar, in de terugblik van het afgelopen jaar. Ja. En nu opeens komt er natuurlijk een heel ander verhaal bij. Wat heel interessant is eigenlijk. Wat voor een effect dat op die toch al dramatische coalitie heeft.
1: Ja. Goed, dank dat je ons weer even bijgepraat hebt.
2: Ja, graag gedaan.

0: Easy to Fall in Love van Olivia Dean. We gaan even naar Nijmegen, waar de wedstrijd tussen NEC en Telstar nu pas klaar is. Want die moest een tijdje worden stilgelegd vanwege het noodweer. Dean van het Laar, NEC die strijdt nog mee om de belangrijke tweede plaats in de Eredivisie. Hoe is de wedstrijd geëindigd?
1: Maar daar heeft het vanavond in die strijd een plek 2 wel averij in opgelopen. Want het heeft niet weten te winnen van Telstar. Wel een felbegeerd punt uit het vuur gesleept. Het is uiteindelijk 1-1 geworden na een lange 1-0 achterstand waar de ploeg uit Nijmegen tegenaan keek. Nee, ze blijven op plek 3 staan in de competitie. En Feyenoord kan morgen verder uitlopen naar 5 punten als zij hun wedstrijd weten te winnen. En dan hebben ze nagenoeg in Rotterdam plek 2 wel binnen, hoor. En dus direct Champions League voetbal. NEC verspeelt dus punten in de strijd om voorronde Champions League voetbal. 1-1 eindigt het en daarmee kan FC Twente morgen de lachende derde worden als het hun wedstrijd tegen AZ weet te winnen. Telstar, dat speelt tegen degradatie en kan ieder punt goed gebruiken, dus ook deze. 1-1 betekent ook een punt voor hen.
0: Oké, dankjewel. Op de avond voor dodenherdenking wordt elk jaar in de Bali in Amsterdam het gesprek voor de Dam gehouden. Denkers, historici en kunstenaars gaan met elkaar in gesprek over oorlog, herdenken en verantwoordelijkheid. Ja, Ier Standers is artistiek leider van Theater Na de Dam en organiseert de avond. En schrijver en journalist Frida Boeken is een van de deelnemers aan het gesprek. Welkom beiden.
2: Hi.
0: Ja, Ier, dit jaar gaat het gesprek voor de Dam over wat de herdenking in deze tijd betekent en waar het nog te weinig over gaat. Is dat een thema voor jou? En waar gaat het dan te weinig over wat jou betreft?
3: Nou, dat is eigenlijk een vraag. Dus het is geen eens dat ik daar mening over heb. Maar er is natuurlijk steeds discussie over wat we nou herdenken en of er wel genoeg aandacht is voor hedendaagse conflicten of voor, voor wat er nu in de wereld speelt en of dat een plek heeft op die herdenking. En ja, we dachten, we hebben ieder jaar wel een of ander specifiek thema, maar je merkt wel dat de laatste paar jaar dit zo pregnant is, omdat er zoveel in de wereld speelt, waar wij ook als Nederland op de een of andere manier mee te maken hebben of onvoldoende mee te maken hebben. Dus dan ja, dachten we, laten we het maar een soort head-on aanpakken dit jaar. En wel een beetje ingevlogen vanuit ook iets meer ja, de educatie erover. Of hoe geven we dit door? Of hoe praten we er met elkaar over? Dus ook, er is een onderzoeker van het Anne Frankhuis, van de Anne Frank Stichting, die ook echt probeert eigenlijk in kaart te brengen wat zijn eigenlijk nu de problemen. Waar loopt men tegenaan? Ook bij jonge generaties. En hoe kan je eigenlijk nog die nagedachtenis van die Tweede Wereldoorlog en ook van de Holocaust, hoe kan je die nog op een of andere manier van betekenis laten zijn voor deze tijd?
0: Ja, dus dat je wil gewoon zorgen dat ook nieuwe groepen aanhaken bij de herdenking, ja. En dat andere groepen ook niet afhaken.
3: Precies, en hoe doe je dat dus op een manier dat je ook nog recht doet aan die nagedachtenis? Dat is gewoon steeds een uitdaging en dat wordt een steeds grotere uitdaging.
0: Ja. En de vraag is dan, moet je het wel of niet ook over actuele conflicten hebben als je aan het herdenken bent?
3: Ja, en dan daarbij maak ik altijd onderscheid tussen het, zeg maar, het onderwerp dat je herdenkt of de periode. Dus ik vind het altijd fijn om te zeggen, de herdenking gaat over die periode, maar hij moet wel betekenis hebben voor deze tijd.
0: Mm-hmm.
3: Dus hoe doe je dat? Je kan ook herdenken op een manier dat hij te weinig betekenis heeft voor deze tijd. Maar je kan ook herdenken op een manier dat eigenlijk te weinig gaat over dat historisch verleden. En die en, dat is waar ik altijd voor pleit. En dat is wel een zoektocht en dat is niet altijd makkelijk.
0: En over die zoektocht, daar gaan jullie morgen over praten. En Frida, waarom doe jij daarmee aan dat gesprek over die invulling van de herdenking? Waarom is dat een belangrijk onderwerp voor jou?
2: Nou, mijn oma zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zij dook Joodse kinderen onder door het hele land. En is uiteindelijk gepakt en gedeporteerd. En ja, dat is voor mij niet een geschiedenis op afstand, omdat ik met dat verhaal ben opgegroeid. Zij heeft me er heel veel over verteld. En morgen doe ik samen met mijn vader mee aan Huizen van Verzet in de middag. En dat is een programma van Amsterdams Comité 4 en 5 mei, waarbij nabestaanden en ook historici vertellen over verzetsverhalen op de plekken waar die ook hebben plaatsgevonden.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb toen heel erg met mijn vader ook zitten nadenken, omdat we dus morgen dat verhaal van mijn oma gaan vertellen, van hey, hoe doen we dat nou op een manier waar we en haar verhaal goed uitleggen en vertellen en tegelijkertijd ook rekenschap geven van de wereld waarin we nu leven. Want het risico vonden wij toch dat we al snel een soort heldenverhaal gaan vertellen waarin ja, niemand zich anno nu hoeft te herkennen, omdat het heel specifiek is. Hè? Dus We zaten van, nou, welke persoonlijke eigenschappen hebben er voor haar toe geleid dat ze het verzet inging. Mm-hmm. Maar dat spreekt tot de verbeelding, een persoonlijk verhaal. Maar tegelijkertijd spoort het misschien niet meteen aan tot handelen, omdat de context waarbinnen dat handelen toen noodzakelijk was, buiten beeld verdwijnt. En wij eigenlijk heel erg beide voelen, mijn vader en ik, van hey, die context, dus zondebok, politiek, uitsluiting, wereldleiders die hun goddelijke gang kunnen gaan, dat dat eigenlijk dingen zijn die we nu ook zo erg zien. Dat we het heel graag ook wilden verbinden aan het heden. En hoe we het ook een morele aansporing kunnen laten zijn voor onszelf.
4: Ja. Dus jij vindt ook dat, om die term maar te gebruiken, actuele conflicten ook actief bij die herdenking betrokken moeten worden?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Er was natuurlijk nu een paar weken geleden ook best wel wat ophef over de artiest Sef, die eerst vrijheidsambassadeur zou worden. En uiteindelijk is dat toch ingetrokken omdat hij te uitgesproken was over hedendaagse conflicten. En dan werd er met name gedoeld, zei hij in ieder geval, op Gaza. En ja, dat vond ik zo wrang eigenlijk. Zeker voor een organisatie die zich zo bezighoudt ook met vrijheid. En omdat je daarin ook heel erg ziet dat eigenlijk heden en verleden toch uit alle macht van elkaar gescheiden worden. Terwijl die juist zo met elkaar te maken hebben. Want alles waar we nu mee zitten is ook het resultaat van wat er in heel veel jaren hiervoor is gebeurd.
4: Ja.
2: Dus het is juist zo belangrijk om dat wel een plek te geven.
4: Dus wat jou betreft was dat een verkeerde beslissing van het comité 4 en 5 mei om Sef, de rapper, weer terug te trekken als ambassadeur van de vrijheid.
2: Ik denk dat het juist heel sterk was geweest om hem wel onderdeel te laten zijn van die groep. Ja.
4: Jij bent ook voorzitter van comité herdenking februaristaking. En jij nodigde dit jaar Jerry Afrije uit als spreker.
3: Ja.
4: Wat was jouw...
3: Of tenminste, wij als comité.
4: Ja, jullie als comité. Wat is jullie idee daarbij?
3: Nou, daar is veel ophef over ontstaan. Maar het idee was dat de februaristaking gaat over opkomen voor onrecht. Over je rug recht houden en verzet dat niet alleen gaat over likes op social media, maar echt dat het je ook wat kost in je leven. Dat was in ieder geval zo met de februaristakers zo. En Jerry Afrije was toen met zijn organisatie 15 jaar lang bezig. De organisatie Nederland Wordt Beter. En in die periode kwam hij in het nieuws omdat ze gingen stoppen. Ze zeiden, we hebben eigenlijk een aantal van onze doelen bereikt. We zijn niet eeuwige activisten. En we willen het stokje doorgeven aan jonge mensen die zich met andere zaken in de samenleving bezighouden en daar zich voor inzetten. En dat vonden we zo'n mooi gebaar. Toen dachten we, hij is iemand die heel erg past bij de gedachte van de herdenking van de februaristaking. Alleen er waren heel veel mensen die daar niet mee eens waren, omdat Jerry zich heel fel had uitsproken en in sommige ogen van sommige mensen veel te fel over wat de Israëlische regering doet met de Palestijnen. En dat werd dus een enorme strijd. Ik denk dat dat wel... Een herdenking van de februaristaking heeft een ander soort karakter dan een nationaal comité herdenking op de Dam. Ik bedoel, los van wat ik vind van wat er met Sef is gebeurd, het zijn ook verschillende grootheden. Dus ik denk dat het bij ons ook geen vreemde keuzes.
4: Van, doet dat dan zo'n herdenking goed? Is dat een soort debat wat je op dat moment wil voeren?
3: Zeg maar? Ja, nee, dat is precies de vraag. En ik denk dat er is zoveel ophef over geweest dat je denkt, ja, wat heeft dat dan opgeleverd? En tegelijkertijd, dat neem ik ook serieus. En dat veel mensen hebben er heel veel zijn echt door gekwetst geweest. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, we moeten ook een beetje de bakens verzetten. Anders komen we er niet. En dat bedoel ik met komen we er niet. Als we alleen maar iedereen met meningen die we niet, zeg maar, die we te moeilijk vinden, buitensluiten. Dan komen we niet als samenleving verder met hoe we met complexe zaken kunnen omgaan. Ja. En het herdenken is complex en ook het heden is complex.
4: Maar vanuit de Joodse gemeenschap wordt dan onder andere gezegd, een herdenking is geen debat. Hè? Er is een tijd en een plaats voor alles. Maar bijvoorbeeld nu straks op 4 mei, dan gaat het om het leed dat Jood is aangedaan. En dat moet niet op de achtergrond raken. Frida, snap jij dat argument? Hè? Dat de vrees is van, als je te veel gaat herdenken, dan herdenk je uiteindelijk misschien niks.
2: Ja, ik denk dat daarin toch al snel vanuit een soort idee van schaarste wordt gedacht. Terwijl ik denk dat het heel erg ook gaat over inclusiviteit. We leven in een maatschappij waarin er steeds meer Nederlanders zijn met andere achtergronden. En we niet meer zozeer kunnen spreken van één geschiedenis. Hè. Dus mensen hebben koloniale geschiedenis op een bepaalde manier meegemaakt, of ontheemding. En ik denk dat juist door dit soort mensen uit te nodigen, die vanuit een ander perspectief ook kunnen reflecteren op bijvoorbeeld zo'n februari-staking, eigenlijk alleen maar de meerstemmigheid groter maakt, zonder dat het afdoet aan de kern van waarom je op dat moment daar staat. Want je herdenkt nog steeds datzelfde moment.
3: Maar dat laatste, is wel belangrijk. Dus ik ben het er met je eens. Ja. Maar ik denk,
2: maar je reflecteert daarin ook weer op het heden en hoe dat zijn weerslag heeft.
3: Maar even een beetje vreemd voorbeeld. Maar kijk, op 1 juli staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. En dat vieren we, Kitty Kottie. En het is inmiddels een nationaal moment geworden, gelukkig. Mede dankzij inzet van mensen als Jerry of Gier. Maar het zou heel vreemd zijn als we zeggen dat we op 1 juli eigenlijk ook stil willen gaan staan bij, zeg maar wat, Srebrenica. Dat doen we niet. Dus op 1 juli gaat het over de afschaffing van het slavernijverleden. En nog specifieker het transatlantische slavernijverleden. En daar kan er misschien wel gerefereerd worden aan slavernij die er nu ook nog is, maar zelfs dat gebeurt niet. En als we dat op 1 juli eigenlijk heel duidelijk weten, dan is het toch wel interessant dat rond 4 mei we opeens van alles nog wat daarbij willen gaan halen. Het zijn wel verschillende grootheden, het zijn ook verschillende geschiedenissen, het zijn verschillende herdenkingen. En ik snap ook, en dat is natuurlijk wel een ding, heel veel gaat over erkenning. Waar Frida het net over heeft, er zijn in Nederland veel groepen die zich veel zo lang niet erkend hebben gevoeld ten aanzien van wat hun geschiedenis heeft betekend, wat dat voor trauma's met zich meebrengt, hoe dat doorwerkt. En daar hebben we echt herstelwerkzaamheden te doen als samenleving. Dus in die zin is het heel belangrijk om dat heel duidelijk af te waken. Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat bijvoorbeeld voor Joden in dit land, er toch, bedoel, het is pas vanaf midden jaren 60 dat er überhaupt aandacht was voor Joods slachtofferschap bij de herdenking. Dus bedoel, het is ook wel zo dat we gelukkig dat door de jaren heen hebben gedaan, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Dus ik denk dat heel veel gaat over erkenning. Dus dat woord inclusief wat je gebruikt, dat vind ik heel terecht. Maar inclusief zou voor mij betekenen enerzijds exclusief ten aanzien wat we historisch herdenken, maar inclusief in hoe we die meerstemmigheid ten aanzien van die herdenking plek kunnen geven. Maar dus wel met rekenschap van alle gevoeligheden van verschillende groepen.
2: Ik denk ook specifiek waar de gevoeligheid er met 4 mei erin zit, is dat het voor Nederland de belangrijkste herdenking is. Dus er is maatschappelijk gezien een bepaalde soort van hiërarchie als je 4 of 5 mei gaat vergelijken met andere herdenkingen die we hebben. En daarom vinden veel groepen het ook zo belangrijk om daarin meegenomen te worden, omdat het nou eenmaal de meeste aandacht krijgt, de meeste betrokkenheid krijgt, het meeste budget misschien ook wel. Dat weet ik niet precies, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Daarom is het, willen mensen zich daarin graag gehoord voelen. Dus het kan ook te maken hebben met dat we überhaupt moeten gaan democratiseren hoe we gedurende het jaar met z'n allen verschillende dingen.
4: Ik hoor genoeg herdenken. Vragen waar jullie denk ik morgen uitgebreid op doorgaan in de balie. Wij hebben daar hier verder nu geen tijd voor. Maar ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie maandag dan een mooie betekenisvolle herdenking toe. En morgen een mooi debat.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.
4: Ja, Iris Stranders en Frida Boeken.

0: Raccoon met No Mercy. Komt er een superbelasting voor de superrijken in Californië? Dat is de vraag, nu een petitie daarvoor is ondertekend door meer dan 1,5 miljoen mensen. En die petitie is getiteld Billionaire Tax Now. Journalist Carol Rock is hier, welkom. Jij woonde zelf ook jarenlang in Californië.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het idee van deze eenmalige belasting voor miljardairs? Hoe zou dat werken?
1: Het gaat dus niet om inkomen. Want daar betalen ze al behoorlijk wat belasting voor in Californië. Het gaat nu puur om de assets, dus de bezittingen. Dus wat je in je kluis hebt zitten, maar ook aandelen bijvoorbeeld. Want aandelen die worden eigenlijk pas belast wanneer je ze gaat verkopen. En nu willen ze dat eigenlijk al meteen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook over bezit van auto's. Maar niet op huizen bijvoorbeeld, dat dan weer niet.
0: Ja, dus er wordt gekeken naar het vermogen van mensen. En als dat boven een miljard zit, dan krijg je, dan moet je eenmalig 5% daarvan betalen.
1: En dan verwachten ze dat ze daar de 100 miljard die ze tekort gaan komen door maatregelen die vanuit DC zijn genomen. Dus de One Big Beautiful Bill die je heel vaak hoort. Verwachten ze dat ze daar heel veel inkomsten, heel veel tekorten in de nabije toekomst. Voor ziekenhuizen, gezondheidszorg, maar ook onderwijs.
0: Met name gericht op gezondheidszorg.
1: Ja, het is met name daarop gericht.
0: Ja. En wie zit er daar achter deze petitie? Ja, dat Wat is het verhaal hierachter?
1: Een hele fanatieke, maar ook binnen die kringen zeer bekende vakbondsleider is het eigenlijk. Maar dan van de gezondheidszorg vakbondsleider. Ik ben even zijn achternaam vergeten.
0: Dave Reagan.
1: Ja. En die heeft dus eigenlijk ontdekt dat in Californië heb je dus een mogelijkheid om bepaalde dingen die je wilt doorvoeren, dat kan via het stembiljet. En hij maakt er al jaren eigenlijk dankbaar gebruik van, om het op zo'n manier te zeggen. En hij is degene die zich echt heel fel inzet voor zijn achterban. Dus hij is voor de gezondheidswerkers, daar is hij de vakbondsleider van. En hij vindt het gewoon heel belangrijk dat deze groep gezien wordt, dat hij zich echt inzet voor de gewone Amerikaan. Ja. Hij is ook degene die achter de minimumloon zit in Californië. Die heeft hij toen naar $15 per uur gebracht. En dat is voor Amerikaanse begrippen is dat, nou ja, wel lekker.
0: Ja.
1: Dus dat is
0: een goed links verhaal, zou je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zal dan bij een bepaalde groep goed vallen en bij andere mensen weer helemaal niet.
1: Zeker.
0: Wat zijn de reacties? Die miljardairs zullen wel not amused zijn.
1: Er zijn inmiddels een paar al vertrokken. Die hebben ook gedreigd. Sommigen dreigen van, nou ja, als dit doorgevoerd wordt, dan ben ik weg. Dan neem ik ook al mijn succes, mijn bedrijf, mijn toekomstige inkomstenbelasting neem ik met me mee. Binnen de Democratische Partij is er best wel veel verdeeldheid. Want de progressieve democraten zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld, Alexandra Ocasio-Cortez, dat zijn natuurlijk hele bekende strijders van de linkse tak van de Democratische Partij. Die zijn natuurlijk voor. Maar dan heb je natuurlijk de iets meer gematigde kant, zoals Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Ja, die houdt zich een beetje afzijdig. En die heeft wel eigenlijk aangegeven dat hij het er niet mee eens is. Dat hij zich zorgen maakt wat dat voor gevolg heeft voor de staat. Dus
0: dat zal misschien ook wel te maken hebben met het feit dat hij waarschijnlijk in 2028 een gooi wil doen naar het presidentschap.
1: Ja, dat wordt natuurlijk wel gefluisterd. Dus hij ontkent het, of nog bekent het eigenlijk. Maar hij kan het zich niet permitteren dat hij straks een miljardairs tegen zich heeft. Want dat zie je nu eigenlijk ook, dat er een probleem is met de tech-miljardairs in Amerika. Omdat die gewoon heel veel invloed hebben op de verkiezingen. Dat heb je natuurlijk ook gezien bij Trump. We zagen allemaal wie er achter hem zaten tijdens de inauguratie. Die hadden allemaal prominente plekken. En dat gaat nu nog door. Nu heb je natuurlijk met AI. Er zijn natuurlijk allerlei duurzaamheidsmaatregelen die ze willen nemen. En daar zijn zij natuurlijk niet blij mee. Dus ze investeren behoorlijk in politiek op dit moment. En ze zijn ook behoorlijk uitgesproken.
0: Ja. En het zou inderdaad, deze belasting zou vooral die tech-ondernemers die dus
1: het gaat echt, en dat is Californië staat er echt bekend om. Californië is gewoon een hele rijke staat. Het is eigenlijk een beetje, ik noem het altijd, de pinautomaat van Amerika. Daar wordt het meeste geld verdiend. Er wonen zo'n 200 miljardairs wonen in de staat. En die hebben het heel goed gedaan sinds januari vorig jaar. Dus die zijn er natuurlijk niet blij mee. En ja, die laten zich ook flink horen. Er is in San Francisco begin dit jaar zelfs een mars geweest voor miljardairs. Om zich uit te spreken over deze aankomende maatregel. Het is nog de vraag of het gaat gebeuren.
0: Ja, maar dit is dus best wel een dilemma voor Gavin Newsom. Als hij inderdaad ook straks landelijk wil doorbreken.
1: Ja.
0: En dan kan ik me voorstellen dat Trump in zijn knuisje loopt te gniffelen op dit moment.
1: Ja, kijk, Trump die is het natuurlijk niet mee eens. Amerikanen van buiten Californië kijken best wel naar Californië. Van jullie zijn elitair, jullie hebben al het geld, jullie hebben makkelijk praten. En ik denk dat heel veel Amerikanen een beetje hun schouders ophalen van, nou ja, weet je, jullie zoeken het maar uit daar. Maar Trump is het hier natuurlijk niet mee eens. En al die miljardairs, er zitten daar natuurlijk heel veel tussen, die hem openlijk steunen. En niet alleen financieel, maar ook gewoon alle maatregelen die de regering Trump heeft genomen. Want die zijn natuurlijk heel erg in het voordeel van miljardairs. Ze zijn natuurlijk enorme belastingvoordelen hebben zij gegenereerd dankzij maatregelen die het kabinet heeft genomen. Dus Trump is vorig jaar volgens mij ook al een keer gevraagd hoe hij denkt over een speciale tax, dus een extra belasting voor miljonairs zelfs. En daar zei hij ook van, ja, dat lijkt me gewoon geen goed idee. Want dan krijg je gewoon dat die mensen het land verlaten. Nou ja, dan kun je wel raden wat hij hierover denkt.
0: Ja, ja. Er zijn nu dus meer dan 1,5 miljoen handtekeningen verzameld. Ja. Dat is voor die initiatiefnemer, die meneer Reagan, een succes.
1: Ja, het is ongeveer het dubbele van wat hij had moeten halen.
0: Maar wat gaat er dan nu vervolgens mee gebeuren? Waar leidt dit toe?
1: Nou, er moet eerst eens gekeken of ze op een eerlijke manier verkregen zijn. Daar gaan ze natuurlijk heel kritisch naar kijken. Want deze meneer had mensen overal staan. Dus bij de koffietentjes, bij de supermarkt stonden mensen met een clipboard van, vind jij dat de miljardairs ook meer belasting moeten betalen? Dus ja, dat zeggen mensen natuurlijk al heel gauw nee. Californië is best wel links. Dat is wel een manier waarop hij de handtekening binnen heeft gekregen. Dus dan gaan ze eerst daar naar kijken. En als het wordt goedgekeurd, dan komt het in november. Bij de midterms komt het dus op de stembiljetten te staan.
0: En dan wordt het een referendum.
1: Nou, in Amerika, als je stemmen tussentijdse verkiezingen, dan is het niet alleen op een kandidaat, maar zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde voorstellen voor veranderingen, belasting, wegen, noem maar op. Dan kunnen mensen daar ook op stemmen. Maar er zijn natuurlijk heel veel tegenacties inmiddels door dezelfde miljardairs gefinancierd. En die zijn dus nu heel druk bezig om ook handtekeningen te verzamelen. En die komen waarschijnlijk ook op dat stembiljet. En dan gaan ze kijken wie de meeste ja's heeft gekregen.
0: Okay, dus
1: en die
0: het is gaat maar even de vraag of het allemaal wel, of het wel doorgaat.
1: Het kan zijn dat hij heel veel moeite, maar deze man die heeft al een verleden dat hij heel vaak dingen geprobeerd heeft. En dat het letterlijk 9 van de 10 keer niet gelukt is. Dus we moeten maar zien wat
0: dat
1: er nu gaat
0: gebeuren.
1: Dat
0: gaan we dan zien in november. Dankjewel voor dit gesprek, Carol Rock. Het Louvre van de Wijngaarden is aan het verhuizen. We hebben het over het Domaine de Vazal, als ik het goed uitspreek.
2: Klopt, ja.
0: In Zuid-Frankrijk. De grootste wijndatabank ter wereld. Goedenavond, Lars Daniels, van het hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Adjunct-hoofdredacteur, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Oké, nou, netjes. Een databank, dat klinkt dat altijd een beetje alsof er een soort klinisch laboratorium ergens is. Maar we hebben het hier over een stuk grond in het zuiden van Frankrijk, waar 4200 druivensoorten uit 57 landen staan. 8500 wijnstokken in totaal.
2: Ja.
0: Vertel eens, wat zijn dat voor een druivenrassen?
2: Ja, het is een conservatorium eigenlijk. Het is een levende bibliotheek met 2700 echte wijndruiven, druivenrassen. Daarnaast nog een heleboel hybride en ander materiaal, plantmateriaal, wat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld onderstokken. En dat stamt al van het eind van de 19e eeuw. Het is geloof ik in 1876 al begonnen bij Montpellier en later verhuisd naar Domaine de Vazal. Vanaf 1949 wordt dat eigenlijk bestierd door het INRA, het landbouwinstituut van Frankrijk. En nu moet het verhuizen. Het staat op een stuk land, hele zanderige grond, waar die druifluis die in Europa alle wijngaarden heeft bedreigd, zich niet fijn voelt. Dus dat was een goede plek om het aan te planten.
0: Dat is de reden dat dus al die rassen die zijn daar neergezet om ze eigenlijk te beschermen tegen een... Ja, dat noem je de druifluis?
2: Ja, de druifluis. Ja, Phylloxera vastratrix. Het is een beestje dat uit Amerika komt. En dat in Amerika, bij de druivensoorten die in Amerika van nature voorkomen, eigenlijk in symbiose leeft met de wortels. Maar de Euraziatische druivensoort, Vitis vinifera, en de enige ter wereld die echt lekkere wijn geeft, die kan daar niet tegen. Dus die kwam in 1863, na 1850 waarschijnlijk al, naar Europa. En begon vanaf 1863 problemen te geven. En toen zijn ze dus steeds meer druiven gaan beschermen door ze daar aan te planten, ja, in die conservatoriumwijngaard.
0: In zandgrond, want daar, ja, kan die druifluis niet
2: tussen
0: bij.
2: Tussen Cap d'Agde en Sète in. Met aan de ene kant het Etang de Thon, aan de andere kant de Middellandse Zee. Het is gewoon een duinzand.
0: En nu moet dat verhuisd worden vanwege dat het...
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Ja, de zeewaterspiegel stijgt, de bodem verzout. En dat zijn allemaal gevaren natuurlijk voor die stokken. Daarnaast is er volgens mij een klein dispuut met de eigenaar van de grond, die de leaseprijs verhoogt. Dus het wordt nu allemaal verhuisd naar een ander, ja, groot domein van het INRA. Pech Rouge heet dat. Dat ligt iets zuidelijker, in La Clap.
0: Ook op zandgrond?
2: Nee, dat is het rare. Dus dat ligt op kalkrijke bodems. En dus moeten alle druivenrassen die dus in dat domein de Vazal staan, moeten worden omgeënt op Amerikaanse onderstokken.
0: Wat betekent dat?
2: Omgeënt is dat je de wortels van Amerikaanse druivensoort gebruikt en daarbovenop de Europese druivenrassen ent. En die Amerikaanse wortels die zijn ongevoelig voor dat beestje, voor die druifluis. Nou, die heeft dus in die zandige bodems...
0: En kunnen dus dan
2: geen
0: andere grond staan.
2: Maar op die kalkbodems moet je dat soort onderstokken gebruiken, anders gaat het fout.
0: Ah ja. En dat schijnbaar is dus super ingewikkeld. En daarom gaat dit 5 tot 6 jaar duren om dat allemaal te verhuizen.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want ze maken ook allerlei klonen, duplicaten als het ware. Om zeker te zijn dat als er wat misgaat, dat ze wat achter de hand hebben. Dus dat is een enorme klus.
0: Maar is het dan niet zo, want ik ben zelf niet echt een wijnkenner, maar als het op andere grond staat, dat die druiven uiteindelijk dan ook anders gaan smaken?
2: Zeker, maar dit is niet een commerciële wijngaard in de zin van dat de wijn die daar vandaan komt belangrijk is. Het is wel degelijk zo dat bodem een effect heeft op wijnsmaak. Maar dat speelt hier geen rol. Dit zijn grote wijngaarden die eigenlijk dienst doen als een grote genetische databank.
0: Ja.
2: Hè, en op basis daarvan wordt allerlei onderzoek gedaan naar dat ook heel belangrijk is voor de duurzaamheid bijvoorbeeld van de wijnbouw. Resistentie in telen, tegen droogte, tegen schimmels, et cetera.
0: En nu, hoe staat het er nu eigenlijk voor met die druifluis? Is dat dan helemaal geen probleem meer? Als je het allemaal op die Amerikaanse stokken zet?
2: Het is nog steeds een probleem. Dus er zijn bepaalde gebieden in de wereld en ook in Europa waar het geen probleem vormt. En dat zijn vooral die gedeeltes met zanderige bodems. Ik was verleden week in Campania, in de Campi Flegrei. Dat zijn vulkanische zandbodems. Nou, daar kunnen ze gewoon op eigen wortels druiven planten. En ik heb toevallig een wijn meegenomen uit van het lijsteen van de Moezel. He, daar staan ook nog rieslingplanten op hun eigen wortels. En die
0: geen last hebben van
2: die
0: druiven.
2: Die hebben geen last van die druiven.
0: En dat, want je hebt inderdaad, en ik zie ook dat die open is. Dus ja. Durf je bijna niet te vragen.
2: Ja, het is zaterdagavond, dus volgens mij mogen we...
0: Maar dat is dus heel bijzonder. Dus dit is een wijn die van zo'n stok komt die niet...
2: Geënt is. Ja, ja.
0: En dat zijn dus ook dure wijnen, denk ik.
2: Dit is pure Vitis vinifera. Meestal duurdere wijnen, inderdaad. Hoewel het enten natuurlijk ook gewoon geld kost. Hè. Dus als je kunt aanplanten op eigen wortels, zoals in Chili heel veel gebeurt, dan kun je ook wel geld besparen. Maar dit
0: maar
2: zijn bijzondere wijnen.
0: Maar puristen die zeggen dan van, oh, dit is zo'n bijzondere wijn, want hij is... Van zo'n Europese stok.
2: Ja, hij komt dus van een druivenplant die op zijn eigen wortel staat. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is heel zeldzaam geworden. En daarom zijn die wijnen natuurlijk wel wat duurder. Of je het verschil kunt proeven tussen een druivenplant... Die druiven heeft die op zijn eigen wortel staat... of gewoon een andere oude stok, maar die op een Amerikaanse onderstok staat... Dat is niet helemaal duidelijk, hoor. Ik geef het je aan.
0: Het is witte wijn.
2: Het is wit.
0: Het is een glaasje wit.
2: Ja.
0: Wat drinken we?
2: Riesling.
0: Riesling.
2: Deze wijn heet ook echt naar de Duitse term. Die heeft de naam van de Duitse term om planten te beschrijven die op hun eigen wortel staan. Dus der Wurzelechte. De Schweiger Annaberg 2022. Een warm jaar.
0: Het is echt ontzettend lekker, moet ik zeggen.
2: Van Bernhard Eifel.
0: Misschien kun je ook een slokje nemen en even beschrijven wat we proeven.
2: Ja, het heeft volgens mij prachtig zoetzuur fruit.
0: Ja.
2: Een beetje perzik. Misschien een klein beetje abrikoos, maar het is ook spicy en een beetje kruidig. Het heeft natuurlijk goede zuren, hè, dat proef je echt. Maar het heeft ook een heel klein zoetje. Wat de wijn heel mooi in balans maakt qua smaak. En een flinke lengte. En daaraan proef je wel dat dit bijzondere planten zijn. Die daar al heel lang staan. En heel geconcentreerde druiven geven. Waar je fantastische wijn van kunt maken.
0: Ja, nou dat blijkt inderdaad. Maar we moeten er dus wel bij zeggen dat enten op die Amerikaanse stammen in principe dus niet ten koste gaat van de kwaliteit. Nee. En dat je het ook niet proeft.
2: Nee.
0: Dus
2: nee.
0: Het is misschien meer het idee nu ook.
2: Ja, ja.
0: Dat we dit. Oké, nou dan heffen we wat mij betreft het glas.
2: Laten we dat doen.
0: Op een hele voorspoedige verhuizing van deze biodatabank. En dan dank ik jou, Lars Daniels, hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Dankjewel.
0: Dit was het Oog. Morgen zijn we er natuurlijk ook weer, zo rond de klok van 10:55. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.

0: deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
1: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
0: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
2: Ik zit voor overvallen.
1: Oké.
2: Ja.
0: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
3: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet.
0: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
3: Ja, dat geeft wel een beetje een raar gevoel, ja.
0: Margreet Rijntjes, in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
9: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.